0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer volledig dicht voor scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten vannacht. Dat vloog in brand. Als reactie daarop bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Hidcamp. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar al vrijgelaten. En Hidcamp was 78 toen ze donderdag thuis doodgevonden werd. Na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK voetbal verloren van Spanje, is een groep Belgische jongeren aangevallen in Spanje. Ze hadden op een groot scherm naar de match gekeken en werden daarna door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze nog hun vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik. Ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op het WK voetbal zelf heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finale. Het won met 1-2 van Noorwegen na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld raakte, waarna hij van richting veranderde en Engeland de 1-1 kon scoren. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 32 graden. Morgen en de komende dagen worden opnieuw tropisch. Ook dan wordt het meer dan 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer dicht voor alle scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het vorige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten, dat vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor boekte de brandweer vooruitgang. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
3: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
2: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. En op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won zo net met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Dag Robert, storen we niet?
10: Nee, kom binnen.
9: Onze kleine is roekbaar.
10: Hallo.
9: Die is een kettingetje van zo'n commune, dat past niet meer.
10: Allee man, dat past toch nog?
9: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
10: 1924 euro.
11: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
10: Geniet er maar van, jongen.
12: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Imobiep.
15: Aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In het Midden-Oosten laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen een containerschip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers afweek. Het vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. En ook met een nieuwe aanval in de zeestraat van Hormuz. Die is ook weer dicht voor alle scheepverkeer. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
8: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
7: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Nog in Spanje is een groep Belgische jongeren aangevallen na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK-voetbal verloren van Spanje. Ze werden door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik en ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op dat WK zelf spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2. Ook daar waren er verlengingen nodig. Noorwegen klaagt ook aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar volgens de Wereldvoetbalbond FIFA is daar geen bewijs voor. Onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis. Zij zijn gisteravond laat op het vliegtuig gestapt in de VS en landen vanmorgen niet zo over 10 uur in Zaventem. Brendan Mechelen had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Hij wilde zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw zijn. En dat is gelukt, want zij is gisteren bevallen van een dochtertje, Celestine. En dan nog tennis. De Tsjechische Linda Noskova heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg een andere Tsjechische, Karolina Muchova, in 3 sets. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En dat moet toch nog even binnenkomen.
9: It's definitely something that I'm gonna remember forever, but it will definitely take me a few days to realize it.
7: De mannenfinale op Wimbledon is vanavond. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. En dinsdag en woensdag ook zonnig, maxima tot 34 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
11: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
10: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine-magazine.
11: Ik kom die direct halen, hè.
10: haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
12: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Aha. Minerva.
17: Good morning.
18: Het is weer zondag. Het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.
19: Goedemorgen.
20: Inderdaad, het is weer zondag. Zondag 12 juli 2026. Het zonnetje schijnt er al vrolijk op het Sint-Anneke. En wij zijn goed gemutst, want we hebben vandaag assistentie hier in Studio 2. Ons Patricia van Eyck zit hier aan de telefoon. En ja, als je iets te zeggen hebt of je hebt iets te vragen of je wil gewoon een babbeltje doen, bel ons eens even op ons welgekend beroemd telefoonnummer 03-219-1727. Daar zit ze op jou te wachten.

ga ze hier speciaal voor aan de telefoon. Geef je 3 favoriete platen eens door. En misschien staan die wel allemaal genoteerd in onze top 1000. En vanaf 17 augustus gaan we die live uitzenden.

Wat ik u ook nog moet meegeven is dat heel wat mensen vragen of dat er in de zomermaanden geen bingo is op donderdagmiddag. Nee, inderdaad. De bingo die start maar terug op 17 september. Dan kun je terugkomen bingo spelen in het Minerva Café. Wat je wel kunt doen op een donderdagavond is komen naar onze feesttent en onze swing en jive en popcorn de avonden meemaken. Dat kun je wel eens doen en die inkom is nog steeds gratis. Wie het ook steeds gratis doet is mijn allerbeste vriend, meneer Jerry Veel. En you don't have to say you love me. Dit is hem om ons programma te openen. Welgemeende goedemorgen. Welkom allemaal.

0: Moon.
1: Ja, zo klonk ik ook een beetje vanmorgen. Deze mannen van de Marshalls met Blue Moon. En luister, je weet, stem eens mee van onze top 1000 werkjes mee met ons. En laat eens jouw stem horen. Geef eens jouw 3 voorkeuren op ons. Patricia zit te wachten aan de telefoon op uw stemmetjes. 03-219-1727. Dat is ons telefoonnummer. En deze mannen, die horen er misschien ook wel bij. Air Supply is dit. En wat hebben die toch mooie muziek gemaakt. I'm lying.

Ooit was ze de disco queen in de jaren 70 en dan kwam Donna Summer. En ja, dan wisselden ze elkaar zo'n beetje af. Hè. Deze Gloria Gaynor met I Never Can Say Goodbye To You. Even een rustpuntje zoeken, dames en heren. Maar toch nog maar even zeggen, als je deze muziek wil tegenkomen, deze disco muziek, de swingers, de jivers, dan is het een moment om donderdagavond eens af te komen naar onze feesttent, naar Radio Minerva hier op het Sint-Tonneke. De inkom is gratis en ons Patricia die zit mee tussen wiebelen op haar stoel. Maar ze kan nog garme nog niet meedansen, want haar voet ligt in de plaat. Maar goed, niet getreust, de muziek is er ook en die gaat zo, luisteraar.

0: Leven Engst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
8: Ik lig nog op mijn buik, maar dan Danny, die is er al uit.

Het wordt inderdaad een beautiful Sunday, luister. Als ik al in ieder geval naar Patricia een smile zien op haar gezicht, dan kan het al niet meer mis, hè, deze zondag. Daniel Boone met A Beautiful Sunday. Goedemorgen allemaal.

0: Uit onze popcornadres waren deze Jenny Tillerston en You Can Never Stop Me Loving You. Er is mij eens gevraagd geweest of het niet mogelijk is een heel romantisch liedje te spelen van The Strangers. Wel, ik heb er eentje gevonden, luister. De mannen die kunnen toch ook af en toe eens serieus zijn. Ze moeten niet altijd de zot uithangen. Luister eens naar deze, naar het sleutelkind.
1: Dag vader en dag moeder, ik kom trouwen. Ik kom vergoed de deur om het zinabla. Moru felicitosis, die mag daven. Er biende toch geen vloot van allebei. Gedigel mijn jeugd naar mij niet omgekeken. Zelfs ik van school.

Dag voor, dag moe, dan kon ik erover zwagen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker dat ik goed kinderen zal krijgen. Dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle mening over Toos en over kinderen wordt nader maar heel anders opgevat. Zet daar maar zeker van.

Bij ons stak die gewoon in de bloempot, de sleutel van voor de deur. Als we die binnen mochten kunnen, dan lag daar altijd een sleutel. Het sleutelkind van de Strangers. Goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Minerva. Dit zijn de Four Seasons en ze hebben het over een sherry.

Je weet het, aanstaande donderdag kan je het weer komen doen in onze feesttent. Komen dansen op de popcornmuziek, maar ook de swing en de jive is erbij. En natuurlijk ook de rock'n'roll. We doen het allemaal voor u gratis en voor niks. Elke donderdagavond in juli en augustus in de feesttent op het Sint-Anneke. En als het dan toch 30 graden wordt, kom dan meegenieten van die Scheldebries. En dit is mooi van Dan Hill, Sometimes When We Touch.

wordt het er altijd een beetje stil van, hoor, van deze dame, van deze Downhill. And sometimes when we touch. Mooi, mooi, mooi. En we hebben er nog eentje voordat we naar de instrumentale gaan. En kent u deze man dan nog uit 1974? Met een heel raar pitchen op. De Rubits zijn dit. En een wereldbekende Sugar

Wat konden die mannen toch hoog zingen in de tijd, hè? De heren van de Rubits met de Sugar Baby Love. We gaan even pauzeren, luisteraar. Zoeken naar het tijd zijn en de reclame. Tot zo weer.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door, hoef ik.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In het Midden-Oosten blijven de aanvallen tussen de VS en Iran verder gaan. Iran heeft zo net een schip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, het tweede al. Vanmorgen vloog daardoor ook al een containerschip in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde dan weer met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar vrijgelaten. Anne Whitcomb was 78 toen ze donderdag thuis dood werd teruggevonden. In Zuid-Spanje komt er vandaag wellicht meer duidelijkheid over de 11 vermiste mensen door de zware bosbranden daar. Er zijn ook 2 Belgen bij. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
7: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
6: Er zijn ook al 12 mensen overleden en er worden nog mensen geïdentificeerd. Intussen ging de wind wel wat liggen en krijgt de brandweer dus meer grip op het vuur. Er is al meer dan 6600 hectare natuur vernield. En sport op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. En onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis van dat WK. Na een dikke maand op Amerikaanse bodem zijn ze gisteravond laat op het vliegtuig gestapt. Ze landen iets over 10 uur vanmorgen in Zaventem. Brendan Mechel had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Gelukkig maar, want zijn vrouw is gisteren bevallen van hun eerste kindje, een dochter Celestine. En dan nog volleybal. Onze Yellow Tigers, het nationale vrouwenteam, heeft haar 12e en laatste wedstrijd in de Nations League verloren met 3-0 van Oekraïne. Het was de 8e nederlaag voor de Yellow Tigers in de Nations League. De bondscoach is ontgoocheld, maar 2 speelsters haalden hun gebruikelijke niveau, zei hij achteraf. Eind augustus dan spelen de Yellow Tigers het EK. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
11: Oh, Céline van Eneffen, die gaat toch?
10: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
12: Ik zit bij Sonja van SJ-verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
13: SJ-verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
14: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
15: De Robert? Wie is dat?
14: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
15: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
14: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
15: Zwaasdingen?
14: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
15: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
14: Robert? De expert 03 226 93 93.
15: Welk bedrag had hij nog gedacht?
14: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
20: You slept all night. Now it's morning time. That's the time to rise and shine.
21: Goedemorgen, Antwerpen.
22: Go

Voilà, ze wilde alles voor je doen. Misschien is bellen met ons Patricia en je drie stemmen doorgeven om onze top 1000 mee te bemannen. Laat het eens horen, luisteraar. 03-219-1727. Dat was Lilian Saint-Pierre. En ik zei het er net al, ze wil alles met jou doen. En nu even wat stroom aflaten, onze ogen dichtknijpen, de koptelefoon wagenwijd openzetten en luisteren naar de stem van Tamara. Een Spaanse zangeres is dit. En ze heeft het nummer van Julio Iglesias een beetje gepikt. Deze Abrázame. MUZIEK

0: Ah, wat mooi, hè? Van deze dame, van deze Tamara. Abrassame.
1: Dit is de ochtendshow op zondag. Met warme koffie, zoete muziek en de warme stem van Danny van Tichelen.

Ik heb even op de computer gekeken. In Mexico wordt het vandaag maar 24 graden. Het is er vandaag warmer hier bij ons in eigen Vlaanderland. Inderdaad, we gaan vandaag weer vlotjes naar de 30 graden, luisteraars. Ja, ja. En nu de man die meer dan 10.000 optredens heeft verzorgd. Zeg, die zelf, Wiltura is dit.

0: Onze Wil Tura, de koning van het Vlaamslied. En hij kan geen liefdescène spelen, alleen maar met jou.
1: Terug naar de jaren 70. Ik zie het, want dan Danny heeft zijn broek terug aan met die olifantenpapen.

Disco swingt de pan uit, luisteraar. Donderdagavond in onze feesttijd van 8 tot middernacht. Als je wil komen swingen en jiven, je bent van harte welkom. En dan krijg je zeker ook vast deze dame op de dansvloer, deze Viola Wills, met I'm Gonna Get Along Without You Now. En zo gaan wij rustig aan naar 9:30 toe. Oh, dit is ook mooi. Deze Christophe met Aline. Bonjour à tous.

Hij zou het van de daken geschreeuwd hebben in de tijd. Deze Christoffersen Aline. We gaan naar 9:30 luisteren met deze van Mungo Jerry. En een toepasselijke plaat, hè. Deze temperaturen die we nu hebben op het Sint-Anneke. In de summertime.

0: Back to Downschoenen aan. Want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan Danske passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Danny van Tichelen, waar heb ik die nou nog tegengekomen? Och ja, stond je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Je zou voor minder naar Supersong luisteren, naar onze Frankie. Want als je weet dat dit zijn favoriete plaat is, dan weet je dat het ook allemaal goed zit, hè? Candy Staten met Young Hearts Run Free. En wat hebben we hier?

Het was de nummer 1 van afgelopen zomer. Hij is daar in onze top 1000. En ik hoop het heel stiekem dat hij nog steeds op de nummer 1 gaat staan. Dit jaar, deze Look Around and You Found Me There van Almertino. En nu gaan we op café samen met Engelbert Humperdinck. Een pintje pakken, kan geen kwaad met dit weer, hè?

Onze aandachtige luisteraars hebben het gehoord dat dit een speciale versie was. Dit was de Royal Symphonic Orchestra met natuurlijk Roy Orbison erbij en California Blue. Zo dadelijk na 10 uur is onze Ronnie Muizer terug. Jawel!

Dat was hem, onze laatste vulkanen. Alain Barrière met Ma Vie. Zodanig de Ronnie dus. En wij maken graag een afspraak. Donderdagavond in onze feesttent tussen 8 en 10. Of anders vrijdagochtend op de radio. Hier met het nieuwe programma van Goedemorgen Antwerpen. Salut allemaal.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers die amper 15 waren in de zondag. 13 van de 20 gecontroleerde zaken volgden de wet niet en krijgen binnenkort dus een boete. Je hoort de overheidsdienst Volksgezondheid, Annelies Wijnands.
5: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Het ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
4: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelfs nog republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump. Maar hij keerde later zijn kar. En in Frankrijk geldt vanaf vandaag code rood voor de hitte in 37 departementen. Er komen 13 regio's bij, onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden en 's nachts koelt het amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken wel en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweersbuien.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
6: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
7: Ik kom die direct halen, zeg.
6: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
8: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom, welkom. En bedankt Danny van Tichelen voor de vorige twee uurtjes. En ook welkom bij Cocktails 2.0. Aan telefoon zit onze Walidien. Dus als u lid wilt worden, drie liedjes wilt doorgeven voor de top 1000. Of een verzoekje hebt, u kunt gerust bellen. De Wally zal er wel voor zorgen. We beginnen hier vandaag met Louis Armstrong om rustig de dag in te zetten. We bevinden ons bij de Schelde, bij de Moon River.

drifting off to see the world. There's such

0: Louis Armstrong met Moon River. U weet het eerste uurtje van de Cocktail 2.0 doen we een overzicht van 40 jaar hitgeschiedenis. En we overlopen dan de top 30, zowel van Nederland of België. En op 12 juli 1956 stond er wel een grappig liedje in de top 30. Jacques de Vocht, wie kent je nog? En die zong over de Kaspische Zee.
1: Ik wou heel mijn leven lang zo geren zwemmen. Ik had gusting, maar ik mocht niet van ons moe. Ik gaf ik kusjes op haar kok, bleef een openloze zak, want er was niks om te doen. Moe, maak je.

Zwemmen. Toen zei ik, dat zal wel niet blijven duren. Ik trouwde mee een maske van de kaan. Ze kreeg van Toys wat centjes mee. Ik sloeg mijn armen rond haar lei en we

hat. Lotongs in de Kaspische, in de Kaspische zie je gewoon zwemmen. Nou denk ik nog terug om al die jaren, vervlogen is al aan die goeie tijd. Al mijn spieren die ze staaf, alles rammelt om

Thijsten op 12 juli 1966. Ik heb hem ook verleden vrijdag gedraaid in het programma Tutti Frutti. In de hitlijsten stond een Fransman, Michel Polnareff, met La Poupée qui fait non.

Connie Francis Waddingston, de song van Moulin Rouge, ook bekend als Where Is Your Heart. Paul Anka staat bekend als een man die wel verschillende stijlen aankan. En dat heeft hij bewezen met ook moderne muziek in een Paul Anka sausje te gieten. Michael Jackson's The Way You Make Me Feel, gezongen door Paul Anka.

0: En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Gisteren nog eens naar een voorstelling geweest in zaal Elke Lik en telkens vraag ik me af, zou het er ook zo uitzien achter de coulissen zoals in 1975? Toen was ik op het podium met Rob de Nijs en deze kerel met de kraker van vorige eeuw, Jeff van Uitsel, de zotte morgen.
2: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: De Van Ungst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
9: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
8: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
9: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
8: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
9: Verongs is dat, manneke.

Met deze temperatuur mag er rustig eens een zomers geluidje door Rigera was dat met No Tango Dinero. We gaan terug naar onze hitlijst van 1976, zijn we al 12 juli 1976. En daar vinden we, zoals men zegt, een one-hit wonder, Liberation of Man, Love is Under Control.

Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva. Met Ronnie Meijs als uw gastheer. Together again.

Ray Charles met Together Again. Terug naar onze hitlijst. 12 juli 1986 zijn we nu. En daar stonden Patti LaBelle en Michael McDonald in de hitlijsten met On My Own.

The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Een zondagmorgen en we krijgen hier de gekste verzoekjes binnen. Rosa wordt 89 jaar en zij vroeg, let goed op, AC/DC Highway to Hell, maar spijtig genoeg past dit helemaal niet in het Minerva format, want daar zijn alleen maar easy listening crooners en oldies te horen. Maar naar de naam van Rosa te horen zou ik zeggen, misschien met Hola de Rosie van AC/DC, want dat is toch al 50 jaar oud bijna, dat is al echt een oldie, maar het kan helaas niet. Maar wel vanwege Radio Minerva een gelukkige verjaardag, Rosa, uit Stekenen of Schoten, ik weet het zelf al niet meer.

0: Bekend geworden via Pierre Gardner alias vader Abraham. De Kempische Mieke. Ja, ja, het was een Belgische doorgebroken via Nederland. Zij zong het originele Mijn Engelbewaarder. Door Marco Schuitmaker is zij terug on the road again.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Dat was de laatste vocale voor dit uurtje van Cocktails. Denk eraan, u kunt rustig nog naar de studio bellen en verzoekjes doorgeven. Ofwel drie nummers voor de top 1000. We gaan naar reclame nieuws op de tonen van Bert Camford, Rhinestone Cowboy. Tot zo dadelijk.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aantwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat,
6: hè? Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Spanje, volgens persbureau Reuters een man van 63. Zijn zoon zegt dat de man wilde vluchten voor het vuur, maar te laat omdat hij niet goed geïnformeerd was door de overheid. En er zijn nog twee Belgen vermist, zegt journaliste Eva Peters vanuit Andalusië.
11: Er wordt gevreesd voor het leven van drie Belgen. Dat zijn mensen die door hun familieleden als vermist zijn opgegeven en waar sinds donderdagavond eigenlijk niemand meer contact mee heeft kunnen leggen. De kans is nu natuurlijk vrij groot dat zij helaas onder die 12 dodelijke slachtoffers zullen zijn.
10: En de Rode Duivels zijn opnieuw in ons land nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven in Zaventem.
12: Om de Rode Duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
13: Ja, dat we toch in nu geloven voor later, voor de toekomst.
14: Leandro Trossard, hoop ik te zien. Kevin De Bruyne ook wel.
13: Om misschien een klein handtekeningetje te kunnen krijgen en een paar woorden kunnen delen met hen.
15: Leuk om hen te laten tonen dat we trots zijn op hen.
10: De spelers gaan nu samen naar het trainingscentrum in Tubeke en vandaar gaan ze elk hun eigen weg. In Frankrijk geldt nu code rood voor de hitte in 37 departementen. Er komen vandaag 13 regio's bij. Onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden. En 's nachts koelt het amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Het is zonnig en het wordt 33 graden. Morgen blijft het zonnig met iets meer wolken wel en maximaal rond 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig en heet, lokaal dan 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.
16: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
17: zeg.
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
19: Aha, Minerva.

De Drifters met Kissing on the Back Row, dat we vroeger in onze tienerjaar allemaal wel eens een keer hebben gedaan. En plezant was dat. Ik heb nog niks Antwerps gedrood. Wel, vroeger had ik ieder jaar van de chocolade met die dikke noten van Maurice, maar dat is spijtig genoeg niet meer te vinden. De Strangers hebben daar lieken over. Chocolade met nutjes.

Ja, ook uit de vorige eeuw. Will Turan met zijn Man Air Hostess. Nu naar een grote dame uit Amerika, vooral in de jazz zeer bekend. Shirley Bassey.

0: Zeer aandachtige luisteraars onder ons, want u kreeg al direct een telefoontje van het is geen Amerikaans, maar een Welsche zangeres. En dat klopt dus heel bedankt voor de informatie. Shirley Bassey was dat, dus uit Wales met Cry Me a River.
1: Ook bij Cocktails 2.0, tijd voor een bopping oldie.

0: liedje waar je toch echt vrolijk van wordt. Nog altijd een meezinger laat in de avond als de alcohol zijn invloed goed heeft gedaan in uw lichaam. The Turtles en Happy Together.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik ben klaar.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een vlogpak heeft. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 vlogpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
9: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
10: Zondagochtend, dat is tijd voor Cocktails 2.0. Presentatie Ronnie Meijs.

0: Een swinger die je hier ook op de donderdagavond met Danny van Tichelen kunt beleven. Millie Jackson, My Man is a Sweet Man.
1: Het dak mag er helemaal af bij Cocktails 2.0 Rock

Het liefst drie rock'n'rollers achter elkaar. Cliff Richard op 18-jarige leeftijd nog toen. Heette ze de Drifters, nadien de Shadows met Whole Lotta Shaking Going On. Wanda Jackson, Let's Have a Party. En dan natuurlijk voor ons Maria Elvis die thuis zit te luisteren. Elvis met Hound Dog.

0: Michael Bublé met Kissing a Fool. We eindigen het helemaal naderen het einde van deze Cocktails 2.0. Maar ik heb hier nog een paar mooie klaar liggen, zoals deze.
1: Cocktails 2.0 met Ronnie Meijs.

er nog zo eentje dat iedere donderdag wel gedraaid wordt hier met Dansen op de Plage. Lou Rose, You'll Never Find Another Love Like Mine. En deze dame is ook dan wel meestal te horen. Gladys Knight in the Pips, Baby, Don't Change Your Mind.

Zo, dit is het einde van de Cocktails 2.0. Op de Second Waltz nemen we afscheid. U hoort me terug vrijdag tussen 2 en 4 in de namiddag met Tutti Frutti. Dus vanaf maandag zeker luisteren welke keuze je al kan maken. Nog veel plezier en kom zeker af naar het strand van Sint-Anneke om een ijsje te eten. Veel plezier ook met de non-continu versie van de platenkast van Leo Dujardin.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Er is zeker 1 Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63 zegt dat zijn vader er zeker bij is. Hij had hem tijdens zijn laatste minuten nog aan de lijn.
5: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht, tot het einde was 5 minuten.
4: En er zijn nog 2 Belgen vermist. Al 600 van de 1500 geëvacueerde mensen mochten intussen weer naar huis. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers van Volksgezondheid die amper 15 jaar waren. 13 van de 20 gecontroleerde winkels volgden de wet niet en krijgen binnenkort een boete. Annelies Wijnands van Volksgezondheid.
6: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Het ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
4: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelf nog Republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump, maar hij keerde later zijn kar. In China is orkaan Bavi aan land gegaan, met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en aardverschuivingen. Er is veel schade, meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info voorlopig over gewonden. Er waren preventief wel 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn terug in ons land nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven in Zaventem.
7: Om hen te laten tonen dat we trots zijn op hen.
8: Om de Rode Duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
9: Ja, dat we toch in hun geloven voor later, voor de toekomst.
10: Om de 4 jaar een WK, het is toch iets speciaals. Ze hebben dat echt fantastisch gedaan, vind ik.
4: De spelers rijden samen naar het trainingscentrum in Tubeke en vandaar gaan ze elk hun eigen weg. En Senegal heeft zijn bondscoach ontslagen nadat zijn team verloor van onze Rode Duivels in de 16e finales op het WK voetbal. Senegal stond toen rond de 86e minuut nog 2-0 voor, maar onze Duivels maakten er toch nog 3-2 van. Senegal won met diezelfde coach nogthans de Afrika Cup begin dit jaar. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Vanmiddag blijft het zon overgoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life?
12: Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
14: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
15: Ik kom die direct halen, hè.
14: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
16: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
17: Oh, Céline van hier neffen die gaat toch?
16: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
18: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
19: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
20: Zeg Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
21: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
20: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
21: Wie is dat? Ook een kinesist?
20: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
22: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
23: Immobiep, ben je zo binnen als een huis.
24: Merci, Immobiep.
25: Aha. Minerva.

0: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven. Minerva Café, leer onze super Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Profiteer ervan, het zijn de beste!
0: T Minerva Café, on de plage, op Tintanneke. Je weet wel, café-restaurant van Radio Minerva. Voor reservatie bel 03-219-32-68. Dat is 03-219-32-68.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo!
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?

0: Je weet nooit wat er uit de platenkast komt. Ken je dit nog?
1: I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestand. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat Petersmeibel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Er is zeker 1 Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63, die daar al 10 jaar woont, zegt dat zijn vader erbij is. Hij had hem tijdens een vluchtpoging nog aan de lijn.
8: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht, tot het einde was 5 minuten.
7: En er zijn nog 2 Belgen vermist. De lokale overheid laat intussen weten dat de brand zelf wel gestabiliseerd is. In Pelt in Limburg is een vrouw op een scootmobiel overleden. Ze werd gisteravond laat aangereden door een ander voertuig toen ze de weg overstak en overleefde dat dus niet. Haar man en de bestuurder van het andere voertuig waren in shock. De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. In China is orkaan Bavi aan land gegaan met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en een aardverschuiving. Er is veel schade. Meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info over gewonden. Er waren preventief wel al 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn onderweg naar huis. Ze zijn deze voormiddag geland in Zaventem na het WK voetbal in de VS. Jordan Lukaku, dat is de broer van Romelu Lukaku, zat mee op het vliegtuig.
9: Elke speler was een beetje gewoon met zijn familie aan het praten op het vliegtuig. Niemand was echt over het resultaat bezig. Ik denk dat iedereen een beetje teleurgesteld was. Maar we zijn toch tot kwartfinales geraakt en waren redelijk competitief, dus we mogen wel blij zijn.
7: De Duivels gaan nu elk hun eigen weg, naar huis of op vakantie. Ze krijgen van hun clubs wat tijd om te bekomen. En in de Tour beginnen de renners zo dadelijk aan hun laatste opdracht voor de eerste rustdag. De 9e rit is een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Sportjournalist Stijn Vlamink van in de Tour.
10: Extreme omstandigheden vandaag. Code rood uitgeroepen door het departement. Er is heel weinig verkoeling, heel weinig schaduw. Drinken is de boodschap. IJsvesten aandoen voor de start. En dan ja, tijdens de wedstrijd zullen ze wellicht ook wel ijs in hun truitje steken. Om dat rustig te laten smelten.
7: En honderden mensen springen vandaag in rivieren, meren of kanalen voor de Big Jump. Dat is een jaarlijks evenement om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Want amper 1 op de 195 Vlaamse waterlopen heeft een goede ecologische waterkwaliteit. In Leuven hebben ze het evenement dit jaar wel omgedoopt tot de Dry Jump, omdat er in de deilen een bacterie zit waardoor zwemmen daar niet mag. Vanmiddag blijft het zon overgoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
0: Ja,
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
0: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
0: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
14: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
15: Aha, Minerva.
16: Radio Minerva en Linkeroever zijn een verhaal van samen uit, samen thuis. Al jarenlang sturen we onze muzikale boodschappen van op Sint-Annekeplage naar onze luisteraars. Ook ons muzikaal hart stopte op 1 juli dus even met kloppen. Vandaag komt Linkeroever samen om steun te bieden aan alle betrokkenen van de verschrikkelijke brand en ook wij bij Minerva zijn in gedachten aanwezig. Daarom passen we onze muziekkeuze tijdens de dienst aan, denken we mee aan hen allen en bieden we onze schouder aan. We hopen dat onze muzikale troost het leed een beetje kan verlichten.

Radio Minerva en Linkeroever zijn een verhaal van samen uit, samen thuis. Al jarenlang sturen we onze muzikale boodschappen van op Sint-Annekeplage naar onze luisteraars. Ook ons muzikaal hart stopte op 1 juli dus even met kloppen. Vandaag komt Linkeroever samen om steun te bieden aan alle betrokkenen van de verschrikkelijke brand en ook wij bij Minerva zijn in gedachten aanwezig. Daarom passen we onze muziekkeuze tijdens de dienst aan, denken we mee aan hen allen en bieden we onze schouder aan. We hopen dat onze muzikale troost het leed

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Aha, aha,
5: aha. Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren, zegt journaliste Eva Peters in Andalusië.
7: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4 uur eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen, hè.
6: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden, met daartussen weiden en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt al 6% daarvan. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit, de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig, door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit ook 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
8: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden, maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was, dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
6: Ze rijden wel nog altijd een goede 150 kilometer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs bij lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
12: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
13: Ik kom die direct halen, hè.
12: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Beste luisteraars, woensdag 1 juli werd onze stad getroffen door een onvoorstelbaar drama. Bij de brand op Linkeroever verloren 5 mensen het leven. En op dit moment vindt aan het getroffen gebouw een wakenplaats waar mensen samenkomen om hen te herdenken en hun medeleven te tonen. Ook wij van Radio Minerva willen onze oprechte deelneming betuigen aan de families, vrienden en iedereen die door deze tragedie is getroffen. Laten we, waar we ook zijn, even stil worden. Een moment van bezinning, een moment van verbondenheid en een moment om deze 5 slachtoffers in ons hart te gedenken. Deze muziek dragen wij aan hen op.

Goedemiddag en welkom bij Radio Minerva. Deze middag geen zonnig Minerva en happy hour, maar de gelegenheid van de voorbije Vlaamse feestdag. Een programma over Vlaamse artiesten waarvan de muziek nog nauwelijks gespeeld wordt en die u misschien ook al vergeten bent. Wij, en dat zijn Sis van de Beest, Peter Perceval, mochten ook ditmaal een beroep doen op de Vlaamse muziekkenner André Vermeulen om dit programma mee tot stand te brengen. Waarvoor onze oprechte dank. Ieder van ons drie heeft een aantal nummers bij elkaar gezocht en zal ook een en ander vertellen over de zogenaamde vergeten artiest. Neem het ons vooral niet kwalijk als er een aantal niet spelen of mogelijk vergeten zijn, maar we hebben alvast onze uiterste best gedaan. Ikzelf, Sis van de Beest, heb me vooral bezig gehouden met de oudere en Antwerpse artiesten, terwijl Peter en André zangers en zangeressen kozen uit latere periodes. Voor ieder wat wils dus. En ik mag beginnen, want we starten deze uitzending met een van de krachtigste en meest gerespecteerde stemmen uit de Vlaamse operageschiedenis, Renate Verbrugge. Geboren in Antwerpen op 10 januari 1911... en daar ook overleden op 26 september 1981. Deze indrukwekkende bariton genoot zijn opleiding aan het Koninklijk Conservatorium van zijn geboortestad en groeide al snel uit tot een absolute speelfiguur in de Belgische en internationale muziekwereld. Als vast lid en later directeur van de Koninklijke Vlaamse Opera in Antwerpen bracht hij met zijn diepe, warme stemgeluid talloze klassieke rollen tot leven. Maar zijn passie die reikte verder dan het operapodium alleen. Renate Verbrugge zet zich met hart en ziel in voor het Vlaamse lied en de klassieke muziek op de radio. Als producer en directeur van de muziekdienst van de openbare omroep, het NIR of later BRT, zorgde hij ervoor dat cultuur en klassieke zangkunst een vaste, gewaardeerde plek kregen in de Vlaamse huiskamers. We luisteren naar de indrukwekkende en monumentale stem van bariton Renate Verbrugge met Marleentje.

Dat was Renaat Verbrugge. Ik ben André Vermeulen, goedemiddag. En ik heb ook een aantal liedjes gekozen. Bijvoorbeeld een liedje voor Marianne van Norbert. Norbert, dat was een zanger uit Brugge, die niet alleen zanger was, maar ook DJ, onder meer bij Amigo is hij later DJ geweest. En ik heb hem nog leren kennen als kind toen hij optrad met Norbert en zijn heimeisjes. Dat was een heel moderne show met veel beatmuziek. En veel van zijn liedjes waren ook beatliedjes. Maar dit liedje voor Marianne is dan weer iets anders, rustiger. Het is een compositie van Wiltura met koor en orkest van Leo Kaarts.

0: Hey, dank je André voor deze trip met Marianne. Ik ga een beetje in dezelfde stijl verder. Ik ben Peter Perceval. Ik doe hier normaal happy hour op zondag. Maar ik ben nu blij dat ik met jullie in de studio zit. En ik heb een nummer meegebracht van Marva. Marva die nog altijd alive and kicking is, denk ik. Ondertussen 85, 84.
1: Ja, en ze zingt al heel lang niet meer. Hè?
0: Nee. Ze is op een gegeven moment echt gestopt, weggegaan uit de showbiz. Maar ze was dan ook al bezig vanaf 1963. Hè. Ze heeft best een lange carrière gehad. In het begin met Rocco Granata. En dan nadien is zij in de stal van Jean Kluger terechtgekomen. Hè, de stal van Wiltura ook. En ik heb een nummertje meegebracht dat geschreven is door Nelly Bijl, zoals bijna al die nummers. Ja. Heb jij een idee van hoeveel nummers zij echt geschreven heeft, Nelly Bijl?
1: Geen idee, maar ook Would Help, Get Me Some Help van Tony Romeld, bijvoorbeeld een internationaal succes, is ook met een tekst van Nelly Bijl.
0: Ja.
1: Dus er zijn veel meer dingen dan dat wij denken in het Nederlands. Ook internationale successen zijn er.
0: Ja, ja. En ook dit is van haar. En ik heb het altijd een geweldig nummer gevonden, omdat het schetst een beeld. En een goed nummer, dat is een verhaal waar je een beeld bij ziet. Het is Ik dans met een ander, maar ik kijk naar jou.

0: Ze blijft toch een aparte stem, hè, Marva André?
1: Ik ben nog lid geweest van haar fanclub, lang geleden.
0: Ja, ja. Zeg, woont ze nu niet op een of ander Canarische eiland?
1: Dat weet ik niet, want mijn laatste herinnering aan haar is dat ze aan de kust woont, zoals ze altijd aan de kust heeft gewoond.
0: Ja, met haar campings ook, hè?
1: Ja,
0: Camping Marva, nog altijd.
1: Appelsine, de Marva Appelsine.
0: Ja, ja, ja. Zo zie je, dat is wat anders dan Sunkist, hè?
2: Dat was K3 van La Lettre.
0: Goed, mijn volgende is Jan Verbraken. En Jan Verbraken is zonder meer een van de absolute pioniers van het naoorlogse amusementslied. Daar waar nog geen sprake was eigenlijk van de keizer van het Vlaamse lied, werd hij wel de prins van het Vlaamse lied genoemd. Jan werd geboren in Antwerpen op 20 maart 1923 en overleed ook in onze Koekenstad, in Turnhout, op 24 september 1983. Groeide op in een groot gezin van 10 en in de jaren 40 en 50 was hij de absolute stem van de Vlaamse radio. Als vaste zanger bij het BRT Amusementsorkest zong hij onder leiding van zowel Francis B. als Charlie Knechtel honderden liedjes in. En met zijn warme, loepzuivere stem bracht hij destijds troost en amusement in de huiskamers. Samen met Marcel Hellemans en het Metropolitan Amusementsensemble scoorde hij in 1955 een van de allergrootste Vlaamse successen van het na de Wereldoorlogse België met klassieker aan het Noordzeestrand. En dat is waar dat we nu ook naartoe gaan. Het Noordzeestrand, ja?

0: Ja, Vlaamse muziek in de huiskamer, hè. Ik heb mij laten wijsmaken dat Jan eigenlijk ook de allereerste versie zou hebben ingezongen van Liedjes van de Schelde. Nog voor Bobby Jan het zou gedaan hebben. Maar dat is betwijfelend. In ieder geval, na zijn carrière als zanger heeft hij nog een café geopend in Turnhout, hè.
1: Ja. Ik heb weer gekozen voor, tot mijn verbazing, een Bruggeling.
0: Kan dat, hè?
1: Ik ben zelf van Brugge en het heeft er niks mee te maken. Ik zie nu toevallig dat zowel Norbert, die we daarnet hadden, dat wist ik, als ook Joe Harris, dat is wat minder bekend, dat dat ook eigenlijk oorspronkelijk iemand is uit Brugge.
0: Oh, ik dacht dat hij van Sint-Ruiden was.
1: Is later verhuisd naar Limburg en dan van daaruit heeft hij dan het Vlaamse land bereisd en bezongen. Maar dus oorspronkelijk uit Brugge. En ik heb gekozen voor zijn eerste echt grote hit. Het was in 1971. Eerst zien en dan geloven. Dat is een Nederlandstalige versie van het toen ook al heel bekende Chirpy Chirpy Cheep Cheep van Middle of the Road. En eigenlijk gebeurt dat heel zelden, maar zowel de originele versie als de Vlaamse cover werden hele grote hits. Joe Harris zong samen met een nogal aanwezig trio, Les Nana. Dat waren drie Franstalige zangeressen onder leiding van Claude Lombard. En dat is dan weer een Franstalige zangeres die nog ooit voor België naar het Songfestival is geweest. En zij was de leidster van dat trio, dat eigenlijk toen, hoewel ze Franstaligen waren van origine, zeer aanwezig was op heel veel Vlaamse plaatjes, zeker begin jaren 70. Die zongen overal de backings. En ook hier zijn ze dus zeer aanwezig op eerst zien en dan geloven.

0: Heilige Thomas. Nee, die kennen we niet, hè. Heilige Thomas, dan ongeloof ik hem wel, maar heilige nooit tegengekomen.
1: Ja, ik vond eigenlijk dat die drie achtergrondzangeressen, om Franstalig te zijn, die hadden wel een mooi Vlaams accent eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. En Claude Lombard, die deed ook mee in de Franse les destijds op de BRT.
1: Okay.
2: Dus er werd Franse les gegeven, ja. En de correcte uitspraak werd dan nog eens herhaald door Claude Lombard.
1: Formidabel, hè. Zo komen we nog iets te weten. Bedankt, André. Nee, ik ben ook iets te weten gekomen dankzij dit programma. Mijn volgende nummer is Jimmy Frey.
2: Ja.
1: Zo mooi, zo blond. Ik heb wel altijd een geweldig soulvol nummer gevonden.
2: Zeker.
1: En ik heb dan vandaag eens opgezocht van, hoe zit dat met de muzikanten? Maar de muzikanten waren Jess en James.
2: Ja.
1: De gebroeders Lamerinhas waren dat, twee Portugese broers. Die ook een eigen dansorkest hadden.
2: De JJ Band.
1: Ja, en die heel wat nummers hebben ingespeeld ook. Onder andere dit hier van Jimmy Frey. Maar de carrière van Jimmy is natuurlijk groot en fameus geworden dankzij zijn onfortuinlijke kanker ook. Hè?
2: Ja, dus. Maar toen ook al, het is meteen ook een andere weg ingeslagen, denk ik, toen Rose voor Sandra zo'n hit werd.
1: Ja? Dus
2: die moderne beat die daarin zat, is niet veel meer teruggekomen. Hè?
1: Nee. Nochtans was dat wel echt zijn ding. Hè? Hij wilde echt die kant op. Johnny Hallyday, dat was zo'n beetje zijn idool. Hè? Want hij was eerst onder de vleugels van Bobby Jan Schoepen, die we straks ook nog gaan horen. Maar hij wilde echt zo de kant op Johnny Hallyday, echt stevige rockmuziek, beatmuziek maken, maar dat ging dan niet meer.
0: Maar hij heeft later dan toch Serge Grosse gemaakt, dat toch ook een serieus hit is geweest.
2: Ja, maar dat is maar een meezinger, maar duurt een beetje, ligt nog het meest, denk ik, in het verlengde van Zo mooi, zo blond en zo alleen.
1: Ja, maar ik stel voor dat we nu nog eens naar die heerlijke soul-trompetten van de J&J Band heette ze.
2: De JJ Band.
1: De JJ Band gaan luisteren.

0: Ik weet dat er ooit hier in Antwerpen een reclamebladje was en die wou blijkbaar iemand een pad in de korf zetten. En dat was Rita Boulaert, nu nog wel bekend.
1: Ja,
0: en ze hadden dus, het was een gratis bladje en ze hadden op de parking aangezet. Zo mooi, zo blond en zo alleen, Rita Boulaert met haar een telefoonnummer eronder.
2: Dat is gemeen gewoon.
1: Dat is heel gemeen.
0: Ja, ja, ja. Dat was, dat gebeurde allemaal in destijds. Oké, we blijven in Antwerpen voor een absolute legende uit het revue-theater en het amusement. Jacques de Vocht. Geboren in Berchem 22 oktober 1911. Overleden in Antwerpen op 9 juni 1979. Het was een buurman, want hij woonde in de Sint-Paulusstraat. En Jacques stond al heel jong op toneel en werkte als beroepsacteur in grote schouwburgen zoals Ancien Belgique in Antwerpen en de Folie Bergère in Brussel. Hij heeft trouwens ook nog veel opgetreden in een hippodroom toen dat prachtige gebouw hier nog stond op het zaad. Vanaf de jaren 50 vermaakte hij heel Vlaanderen met volkse sketches, conferences en scherpe komische observaties in een sappig Antwerps dialect. Tja, en wat een dialect. Samen met Louis Staal vormde hij destijds bijvoorbeeld het populaire duo Madame Priet en Madame Praat. En hij was ook te zien in verschillende speelfilms. Jacques was bovendien ontzettend belangrijk voor de Vlaamse showbiz als ontdekker van nieuw talent. Want in zijn bekende café-cabaret De Narelspiegel aan Koningin Astridplein konden jonge artiesten hun allereerste stappen zetten. En zo stond hij ook mee aan de wieg van carrières van onder andere The Strangers en zelfs Gaston Bergmans. Zelf bracht hij ook heel wat muziek uit en naast bekende nummers als De Cinema van de Dokken scoorde hij in de zomer van 1956 een gigantische nummer 1 hit in de Vlaamse hitparade met zijn bekendste lied dat we nu gaan spelen, De Kaspische Zee.
3: Ik wou heel mijn leven lang zo geren zwemmen. Ik had gusting, maar ik mocht niet van ons moe. Gaf ik huskes op de kok, bleef een openloze zak, want er was niks om te doen. Moe, maar ik

Kasvissen zie je gewoon zwemmen. Toen zei ik, dat zal wel niet blijven duren. Ik droogde mee een maske van de kaan. Ze kreeg van Toys wat centjes mee. Ik sloeg mijn armen rond de

hat, laat ons in de kas pissen. In de kas pissen zie je gewoon zwemmen. Nou denk ik nog terug aan al die jaren. Vervlogen is al aan die goeie tijd. Al mijn spieren die ze stijf, alles rammelt om mijn lijf.

0: De Kaspische Zee kan zwemmen.
1: Ja. Antwerpse humor. En we gaan van Antwerpen naar de streek van Brussel.
2: Een vraag. Hebben jullie die kind? Jij als Brabander, hebben jullie eigenlijk...
1: Ik ben geen Brabander.
3: Bruggeling. Je moet opletten, Sis.
1: Ik heb dat leren kennen nadien toen ik mij een beetje verdiept heb in de oudere Vlaamse muziek. Maar ik denk niet dat heel veel werd gespeeld, maar werd dat eigenlijk op de BRT, op de radio gespeeld.
2: Ja, goed geweten.
1: Dat kan ik mij niet zo goed herinneren.
2: Hier in Antwerpen toch, Omroep Antwerpen. Iets speciaals natuurlijk. Goed.
1: Dus van Antwerpen wou ik naar Brussel gaan, of naar de streek van Brussel, namelijk naar Wemmel. Want daar vinden we Nicole Josy, de helft van de duo Nicole en Hugo. En iedereen vergeet wel eens dat ze, voor ze met Hugo optrad, eigenlijk al een hele carrière zelf achter de rug had. Hmm. Een solo carrière, waar ze echt een van onze belangrijkste zangeressen was in die periode. In 1968 was ze bijvoorbeeld lid van die Belgische knokkenploeg, die het Festival van Knokken heeft gewonnen met Anne Christie en Lili Castel en Jacques Raymond en Hugo Dellas. Dat was de volledige vijftal. Mm-hmm. En kort daarna nam ze een plaatje op dat redelijk wat succes had. Het was denk ik oorspronkelijk Duits, want ze zong het ook zelf in het Duits en in het Frans. Maar Leo Rozenstraten die maakte een Nederlandstalige tekst en het liedje heette Don Quixote.

0: Pichot.
1: Ja, tegen die mol had er wel veel willen lopen, denk ik. Het was een mooie vrouw ook, hè?
2: Ja. Ja. Echt, Hugo had het goed gezien.
1: Ja, zeker.
3: Een tekst van Leo Rozenstraten. Leo is een legende in de Vlaamse muziek. Hij was ook een legende als acteur. Hij schreef ook de tekst van Eviva España. Hè?
2: En ook van Spersiebonen.
3: Ja, dat is ook een culthit. Die zit er niet in vandaag.
2: Nee.
3: Maar dat was een grap van hem. Hè? Ja.
2: Dat was een grap.
3: Maar Leo deed daar een beetje raar over. Zo. Hij zegt altijd, dat is mijn pensioen, manneke. Maar, ja. Maar hij was daar best wel trots op, eigenlijk.
2: En terecht, hè.
3: Ja. We gaan in de archieven van de Vlaamse muziek duiken. En we ontdekken daar Truus. Truus is een zangeres die vooral bekend is gebleven doordat zij de dochter van Willy Sommers heeft gebaard, zullen we maar zeggen. Hè, maar dat, ze was de moeder van Annemie en dat is heel lang in het verborgene gebleven. Dat is zo een van die raadsels van de Vlaamse showbiz. Dat kwam dan ineens uit en toen werd er ineens weer over Truus gesproken, want zij was in 1975 ineens van de radar verdwenen. Mede doordat dat kind geboren was. En zij had tot dan, tussen 65 en 75, eigenlijk best wel wat hits gescoord. En dat waren hitjes die daar zat altijd wel een twist aan. Haar grootste hit was Alle Schotten. En ik weet
2: Dragen niet, Rokken.
3: Ja, voilà. Er zat altijd wel een komische twist aan. En ook aan dit nummer kan je zeggen, alle leuke jongens willen vrijen. En als je het dan in het perspectief van de geschiedenis ziet, wordt het een zeer bijzonder nummer.

0: Super nummer, hè?
1: Ja, leuke vibe. Ja.
0: Dat maken ze nu niet meer, hè?
1: Dixieland.
2: Dat was ook een Nederlandse versie in Nederland dan van Gonnie Baars.
0: Oké. Okay.
2: Maar dit is natuurlijk de versie die bij ons bekend was van Truus.
0: Ja, ja, ja. We hebben nog acht minuten, dus nog tijd voor één of twee liedjes. Mijn volgende artiest is Henk de Bruin. Eigenlijk geboren in Nederland, in Alkmaar, in 1918 en overleden in België en ook daar begraven in Sint Maartenslatum. Wat velen niet weten is dat Henk eigenlijk herenkapper van beroep was. En eind de jaren 30 zette hem zijn eerste stap in de entertainmentwereld als stepdanser onder de naam Harry Brown.
1: Dat is wel een combo die wel eens voorkomt in de Vlaamse muziek. Hè? Kapperzanger.
0: Ja, ja.
2: Ronnie
0: ja.
2: Temmer.
1: Ja, ja, ja, onder andere.
0: En als zanger vormde hij daarna een duo met Albert van Rijchel, waarna in 1951 zijn allereerste soloplaat verscheen, getiteld Als je van me houdt. En de melodie zal u bekend klinken, want het is eigenlijk Carnaval de Venise. Mm-hmm.

0: Ja, wat vond je daarvan?
1: Wel, ik vond het eigenlijk precies een beetje een trage versie van Oh, Oh, What a Kiss.
0: Ah ja, ja. Ja,
1: daar lijkt het toch een beetje op.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dan veel trager, hè? Ja, ja, Bruin, ja. Een grote naam met de jaren 50 vooral. Hè?
0: Ja, ja, hij heeft een goede carrière gehad, vooral hier in België. Hè. In Nederland was hij eigenlijk niet zo bekend.
1: Nee, ik was me helemaal niet bewust van het feit dat hij eigenlijk van Nederlands origine was.
0: Ja, Alkmaar, ja. Maar er waren, Johnny Jordaan heeft ook langer café opengehouden in Antwerpen, ja, dan in de Jordaan.
1: Hier,
0: ja, dat is zo. Goed, beste luisteraars, wij gaan stilaan afsluiten voor dit uur. Ja. Doen we instrumentaal.
2: Het gaat altijd te snel.
0: Ja, zo snel.
2: De tijd vliegt.
0: Maar we hebben nog heel veel. We gaan verder tot 6 uur. Dus zeker en vast de moeite waard om te blijven luisteren. Dus blijf van die knop. Ga nog even iets halen om te drinken of zo. En zit u terug in die lekkere zetel aan uw radiotoestel. Tot zo.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind, zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren, zegt journaliste Eva Peters in Andalusië.
8: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4:00 eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen. Hè.
7: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger één bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden, met daartussen weides en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt daar al 6% van. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit. Dat is de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig, door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
9: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden. Maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was. Dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk ja, dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
7: Ze rijden wel nog altijd een goede 150 kilometer. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
10: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem?
10: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
16: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
15: Hoe doet hij dat?
12: Zeg Céline, hoe dode gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
16: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
17: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Aha. Minerva.
19: Minerva nog altijd met Sis van de Bist, André Vermeulen en Peter Perceval. En we zijn aan het struinen door de monumenten van de Vlaamse muziek. André, jij hebt nog een artiest voor ons klaarstaan.
20: Ja, we hadden het daarnet al even over het Knokkenfestival van 1968, waar Nicole Josy toen deelnam. En ook Lili Castel was een van de winnende finalisten toen. Lili Castel is denk ik het meest bekend van veel duetten met Jacques Raymond.
21: En ja, goedemorgen, hè?
20: Ja, het duet wil ik net zeggen. Ja. In 1971, toen ze op het Eurovisie Songfestival belandde met Jacques, omdat ze samen Nicole en Hugo moesten vervangen met Goeiemorgen Morgen. En ze brachten het er eigenlijk niet eens zo slecht vanaf. Er zijn kandidaten uit België die later veel minder gescoord hebben en het ook veel minder goed deden. Maar ze was natuurlijk een echt goede zangeres die in die tijd ook overal in alle mogelijke programma's live moest komen zingen op de BRT. Ze heeft nooit echt grote hits gehad, als solo hits of plaatjes van haar die echt tophits werden. En het dichtst erbij was ze ooit in 1969 met Gentlemen Please. En dat was een liedje van een Britse zangeres, Barbara Ruskin, die zelf een Engelse en een Duitse versie maakte. Maar dus de Nederlandstalige versie van Gentlemen Please is van Lili Castel.

0: Lely Castel. Treedt ze nog op, André, dat je weet?
1: Niet dat ik weet. Ze woont in Gent en ze heeft daar ook veel radiowerk gedaan, hè, ja, als presentatrice.
2: Ja, zo, ja, ja. Er is ook eens een biografie over haar verschenen met de subtitel Een liederlijk leven.
1: Oei.
2: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Weet jij daar iets over, André?
1: Een leven of een boek waar zeker ook Jo Leemans in ter sprake komt. Dat is een boezemvriendin van haar.
2: Oké. Okay. En die deden samen aan liederlijk leven dan?
1: Dat zou me niet verbazen. En ze zijn er ook vast niet beschaamd over.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik heb, omdat je nu net bezig was over Jacques Raymond, dacht ik van ja, die staat eigenlijk niet in onze lijst. En dat is wel een lacune. Dus ja, ik heb even een nummer van Jacques Raymond opgezocht. Jacques Raymond, dat wist ik niet. Zijn artiestennaam is eigenlijk afgeleid van zijn echte naam. Hij heet eigenlijk Raymond.
1: Ja. Joseph Raymond.
2: Joseph Raymond, onze chef, zal men zeggen.
1: Ja.
2: En ja, Jacques Raymond is natuurlijk een geweldige, warme stem. En ik weet dat mijn lievelingstante, die was er echt helemaal verkikkerd op. En ik denk dat ze dit nummer zeker dikwijls heeft meegezongen. Ooit was ik zo verliefd.

0: Ja, Jacques Raymond sings Johnny Ray.
1: Ja, ik wist het ook niet, maar André, jij hebt het ontdekt.
2: Ja, ik moest heel hard nadenken wat het was, maar het kwam weer terug.
0: Oké.
2: I'll never fall in love again.
0: Zeg André, jullie uit Brugge, of jij uit Brugge.

0: Jenny Verdonken. Veel geluk heeft ze niet gekend in haar leven, want ze was nog niet lang getrouwd. Ze kreeg dan een kind. Dan heeft ze besloten van te stoppen. En kort daarop is haar echtgenoot op erg jonge leeftijd overleden. En ja, dat was een fijne carrière dan natuurlijk. Hè.
1: Ik kon mij er niks bij voorstellen. Ik kende haar naam, maar ik kon er mij geen stem bij voorstellen. En dat vind ik toch wel heel erg mooi uiteindelijk.
0: Ja, ja. We hebben goede artiesten in ons Vlaanderenland, hoor.
1: Maar die we soms niet genoeg kennen.
0: Nee, dat vooral. Ja. Goed, André, we gaan vinyl spelen. Je hebt vinyl meegebracht. Dat vinden wij geweldig natuurlijk.
1: Een echt plaatje dat ronddraait op 45
0: ja.
1: minuten. Het is een plaatje van Connie Neefs. En het is eigenlijk de Nederlandstalige versie van een liedje dat in 1974 niet voor Frankrijk naar het Eurovisie Songfestival is geweest. Omdat Frankrijk zich toen heeft teruggetrokken. Want wat was er gebeurd? President Pompidou was overleden. En dat was een hele rouwperiode. En daardoor besloot Frankrijk om niet deel te nemen aan het Songfestival. Dat dan werd gewonnen door ABBA met Waterloo. Ja. En waar Giulio La Cinquetti ook zo schitterde met Si. Het lied van Frankrijk was echt wel heel mooi. Het heette La vie à 25 ans. Het leven op als je 25 bent. Van een zangeresje dat Dani heet. En dat nadien nog eens in de running was om toch weer voor Frankrijk te gaan. Naar het Songfestival, maar dat nooit meer heeft kunnen waarmaken. Maar dus dat La Vie à 25 ans, dat tevoren al veel op de radio werd gespeeld als kanshebber voor het Songfestival. Daarvan heeft Connie Neefs destijds een Nederlandstalige versie gemaakt. En die heet Alles naar mijn zin.

0: Connie Neefs. Is er nog nieuws van Connie Neefs, André?
1: Niet dat ik weet, maar ik kan mij vergissen natuurlijk. Anders moet Connie maar iets laten weten.
0: Ja, maar ze is wel nog altijd bezig. Ja.
1: Ik denk wel dat ze nog altijd optreedt.
0: Ze speelt nog altijd. Ja. Net als de volgende persoon die we hier klaar hebben staan, dat is Eddie Smits. Dat is een beetje een local hero eigenlijk. Ik heb een hele tijd in Ranst gewoond, in de buurt van Antwerpen. En daar is hij echt huge. Eddie Smits. Hij treedt regelmatig op met zijn orkest. Was vroeger ook een heel bekend dansorkest. Het orkest van Eddie Smits. En hij heeft zelf natuurlijk ook een geweldige hit gehad met het nummer dat we hier hebben klaarstaan. Een beetje een grapnummer, mag je dat
2: gimmick,
0: ook noemen?
2: Een gimmick, hè?
0: Ja, een gimmick. De Doddelaar. Ja.

0: Salut.
1: Hey, die smeet ze op zijn best. Hè.
2: Ja, ik heb nog een tip voor de luisteraars ook. Als u telefoontjes krijgt van AI-robots die zo zeggen van dit is een dringende oproep van uw bank, hè, en je moet zo antwoorden of vragen, kun je die robot echt helemaal in de war brengen door te beginnen doddelen.
1: Okay. Hè,
2: want dan kan die echt niet meer volgen.
1: Okay.
2: Dus dat is een tip met dank aan Eddie Smits.
1: Oké, okay. Ja, doe me. André, Carlo de Man, zegt u daar iets?
3: Ja, de naam wel, maar okay. Ik probeer me te herinneren. Ja. Hij heeft volgens mij een cover gemaakt van een songfestivallied en daarvan ken ik hem.
1: Dat
3: maar
1: zou kunnen,
3: ik weet
1: ja.
3: Ook niet meer in mijn hoofd, nee. Wat het is in de jaren 50.
1: Ja, zijn echte naam was Charles van den Bos. Natuurlijk niet te verwarren met Charles van den Bos van Filet d'Anvers. Hè. Geboren in 1921 in Charleroi uit Vlaamse ouders. Ja, het was de periode dat veel Vlamingen in Wallonië gingen werken.
3: Ja,
1: en op 18-jarige leeftijd stond hij voor het eerst voor het groot publiek onder de naam Charlie Dan. En na het overlijden van zijn vader verhuisde hij naar Aarschot. En al snel mocht hij optreden in de populaire shows van Bobby Jans Groepen. Ja, en dan ben je vertrokken natuurlijk. Hè. Hoeveel zijn daar niet de revue gepasseerd? In 1951 won Carlo een zangwedstrijd in Vilvoorde, wat zijn carrière in een stroomversnelling bracht. En tijdens zijn legerdienst begon hij zijn eigen nummers te componeren, zoals Wals Herinnering, waarna hij als fulltime zanger naar Antwerpen trok. Bracht talloze platen uit en zong bij verschillende orkesten, om eind jaren 60 ook als charmezanger in het Frans te scoren. Maar zijn allerbekendste Nederlandstalig hit blijft natuurlijk die heerlijke klassieker Het Was Maar Comedie.

0: Ja, het was maar komedie. Carlo de Man, mooie stem.
1: Tot mijn verbazing ook echt succesvol in het Frans.
0: Ja.
1: In die tijd gebeurde dat toch veel meer, hè, dat artiesten van de ene kant, vooral Vlamingen, ook in het Franstalige landsgedeel.
0: Dat is nu niet meer, hè. Nu is alles gescheiden. Hè. Ik heb de Voice van Vlaanderen en ik heb de Voice Belgique.
1: Ja, maar vroeger had je bijvoorbeeld Nicole Josie en, ja, en Dan Christie en Johnny White. Dat waren allemaal artiesten die net zo veel succes hadden in Franstalig België als bij ons.
0: Ja. Nu, raar, hè?
1: Ja.
2: Ze zijn aan Franstalige kant nog wel altijd een beetje coulanter tegenover de Vlaamse artiesten dan... Ik heb dat uit eigen ervaring. Ik heb een heel lange begeleiding, doe ik al, van Bert Kruismans, de comedian.
1: Ja.
2: En hij treedt ook op in Franstalig België. Mm-hmm. En nog altijd met heel veel succes eigenlijk.
1: Ja, dus dat kan, hè?
2: Ja, ze vinden dat leuk. Ja, ze vinden dat leuk.
1: Ik denk dat we meer aan een keuze van mij toe zijn.
2: Ja.
1: En dat is een liedje van de zangeres Claire. En nu denken veel mensen waarschijnlijk, wie is dat nu weer? Want dat is toch wel lang geleden. Het is niet zo heel lang geleden, want het is een van de jongste platen in dit programma. Claire heette eigenlijk Marie-Claire van Honaker. En ze kwam uit Vichten in West-Vlaanderen, waar ze postbode was en ook in het postkantoor werkte. En ze was een beetje bekend geworden doordat ze in 1973 tweede werd in Ontdek de Ster. Ontdek de Ster, dat toen gewonnen werd door Sophie. Mm. En zij zong een versie van Suzanne van Leonard Cohen, of van Herman van Veen als je wil, want dat is in het Nederlands. En daarop gebaseerd is ze dan platen mogen gaan maken. En haar bekendste liedje, dat was Vreemde Vogels. En Vreemde Vogels was ook alweer een vertaling, net zoals Suzanne. Maar Vreemde Vogels was eigenlijk Rhinestone Cowboy van Glen Campbell. En dat had eigenlijk wel meer succes bij ons, denk ik, op een bepaald moment als Vreemde Vogels.
0: Oké, we gaan er naar luisteren, maar eerst nog even dit.
3: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
4: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete Top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Drink Minerva Triple and support the radio.
9: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
10: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
9: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
10: Ja, ik zijn Claire.
9: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
11: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: Claire en Vreemde Vogels. Ze heeft dat succes nooit meer kunnen evenaren. Ze heeft wel nog vaak opgetreden met Henk van Montfoort. Maar echte grote hits zijn daar niet meer uit voortgekomen. En ze is helaas ook overleden door een verkeersongeval. In 1992 was dat in Buggenhout. En ik herinner mij ook plots dat ik nog als jonge twintiger nog wel eens een optreden van haar heb georganiseerd. Okay. En er was ook nog een tweede artiest, want het was een dubbel optreden. En dat was Jan Puymeijen, die er helaas ook intussen niet meer is.
1: Heel jong is overleden.
2: Ja. Je had het zelf georganiseerd, André?
0: Ja, ja hoor, ik was nogal ondernemend soms.
2: Oké, okay. Doe je dat nog?
0: Nee, niet meer.
1: Okay. En dan toch bij de VRT gaan. Jij wou op uw lauren gaan rusten dan. Nee, een grapje. Peter, wat heb jij nog voor ons
2: ja, in de aanbieding? Het is onvermijdelijk. Zijn naam is hier al een keer of 10 voorbijgekomen. Bobbejaans Schoepen.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk de peetvader van de Vlaamse muziek, zullen we toch maar zeggen.
0: Ja.
2: Dat mogen we zo zeggen. Hè. Is in de jaren 40 natuurlijk begonnen met dingen waar niemand op dat moment mee bezig was. Hij maakte films, hij startte een reizende revue op. Dus dat was echt een oerondernemer. Het verhaal gaat in Antwerpen, ik weet niet of dat een volkslegende is, maar het verhaal gaat dat de lichtjes van de Schelde, dat eigenlijk gaat over zijn eigendommen in het Schipperskwartier.
1: Geen idee. Ja. Nee.
0: Daar heb ik nu ook wel geen idee van.
1: Nee. Maar hij heeft de tekst niet geschreven, enkel de muziek. Dus ik denk dat het een broodje aap is.
2: Dat is dan bij deze uit de wereld geholpen. Maar ik heb een ander nummer bij. Ook een geweldig lied. Een fantastisch absurde tekst. Het heet De Jodelende Fluiter. En het komt uit een revue die hij maakte. En die revue heette De Ordonnans.
1: Ja.
2: De Ordonnans van Napoleon.
1: Ja.
2: En daar is ook een film van gemaakt. Het is echt om u dood te lachen. Echt. Ik vind het echt een geweldig grappige film.
1: Ja, gezien op Eclipse. Nog niet zo heel lang geleden. Fantastisch.
0: Heel zotte humor, hè?
2: Ja, absoluut. Dus hier Bobbejaans Schoepen met De Jodelende Fluiter.

Hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait eens lustig met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje of een bok. Nee. En de kippen, bak, bak, of de vogels,

0: Hij liep samen met die keffer rustig op een boerenpad. Maar ineens verscheen een hele grote kat.
1: Miauw!
0: En die kater,

0: bijzondere man, hè. Ja. Ik heb ooit de eer gehad van een boekje te mogen schrijven over Bobby Aanland. En dan heb ik hem goed leren kennen. Heel speciaal man. Maar een gouden hart, moet ik wel zeggen. Zijn vrouw daartegen, dat was een echte zakenvrouw. Dat is het minste.
1: Dat hoor ik niet zo vaak, zeggen. Maar ik kan wel zeggen, de contacten die ik met haar heb gehad ooit, die waren altijd heel tof.
0: Ja, ja, maar dat, ze kon wel. Ik heb een paar dingen gezien dat je denkt van, allee, kom aan. Maar goed, ik heb voor jullie...
2: Chris. Maar dat lag misschien aan u, Sis.
0: Natuurlijk.
2: Heb je daar nooit bij stilgestaan?
0: Alles ligt om mij, Peter. Alles ligt om mij. Chris Sens, ooit van gehoord?
1: De naam weer wel.
0: Ja, ja. Andermaal dus. Een Antwerpse stem uit de vroege jaren 50. Ze heette in het echt Christian Senten. Geboren in Antwerpen in 1922. Overleden in 1989. En vooral in het tijdperk van de 78 toerenplaten was een graag geziene gasten in de opnamestudio's en op de Vlaamse podia. Ze werkte vooral samen met het grote amusementsorkest onder leiding van Willy Rockin. En daar zaten krakken in. Freddy Sunder kwam eruit, Leo Martijn kwam eruit, want die heeft het daarna nog overgenomen, het orkest. Grote succes uit haar repertoire waren nummers met muziek. Mijn hartenklop, Ahoy Ahoy. En eigenlijk ja, een heel geklikt, Kraai en Papegaai. Maar vanavond brengen wij... vanavond
2: hoort vanmiddag, hè?
0: Precies. Vanmiddag. Ja, ben al zo lang op, Peter. vandaag brengen wij voor u daar op het hoekje een meezinger van formaat.

0: wacht al een uur, waar blijft hij nou?
1: Blijft hij nou?
0: O liefste, waar blijf je toch? Kom gauw.
1: Kom toch al.
0: Het is niet leuk, maar ik heb geduld. En misschien is niet jouw schuld.

ik laat de juffrouw rustig staan. Ik kan toch beter wat biljarten gaan. Want ik hou toch niet van thee en ik ga niet naar dat café. En wat dacht ze wel, nooit ga ik met haar mee.

0: Een echte meezinger, hè? Van een onvindbaar, blijkbaar voor jou onvindbare zangeres.
1: Ja, zelfs in de grote encyclopedieën van het Vlaamse lied komt ze niet voor.
0: Amai.
1: Het is misschien iets te lang geleden voor de samenstellers daarvan.
0: Misschien?
1: Maar dat telt eigenlijk niet, hè?
0: Maar nee, op Radio Minerva draaien wij dat wel. Hè? Dus wij vinden gelukkig, waar vind je dat nog? Goed. Het is aan jou, André.
1: Het is weer eens aan mij, ja. Ik heb nog een liedje gekozen van een eigenlijk niet zo bekende zangeres. In die tijd was ze wel een redelijke naam en had ze ook wel redelijk veel radiohits, maar nooit echt commerciële hits. Het is een uitstreek van Turnhout en ze heet Vivi. En Vivi zong destijds ook een hele tijd samen met de Jokers. En met die popgroep trad ze ook op. Ze had radiohits met veelal covers, Nooit of Nooit. Dat was iets van Claudia Villa. Long Live Love van Olivia Newton-John. Mammy Blue, dat we kennen in zoveel andere versies. En Foto's, dat was misschien nog het bekendste in de jaren 70. Een echte radiohit. Maar dus uit 68 heb ik iets gekozen dat door de Jokers was geschreven. En dat dus een origineel was van haar, Thank You My Love en Vivi.

0: Thank you, my love.
1: Ja? Bootjesvrouw, hoe je het lieke.
0: Thank you, my love.
1: Okay.
0: Vivi, ik had er nog nooit van gehoord.
2: Nee? Ja, nogthans was ze heel veel op de radio vroeger. En ik ken haar eigenlijk echt wel uit de jaren 60 van toen. Toen ik zelf 11 jaar was of zo. En ik vond dat een liedje dat me heel erg beviel.
0: Zeg André, daarstraks heb je me iets verteld dat mij mateloos fascineert. Jij hebt 30.000 singeltjes.
2: Ik schaam me een beetje.
0: Waarom schaam je je daarvoor?
2: Ja, bon, het is een beetje overdreven, vind ik.
0: Een beetje overdreven. Het is een liefhebberij als een andere.
2: Ja.
0: Ja, maar hè, er zijn mensen die, ik weet niet wel allemaal van zijn. Ik reed daar straks met mijn fiets voorbij een concours van dingen die ze verzamelen op de computer. Hoe heet dat weer? Ja, ik kom er niet meer op. Zwart. Dat is ook een hobby, hè?
2: Ja.
0: Dan kun je beter plaatjes
2: minder tastbaar,
0: verzamelen.
2: Vind ik
0: ja,
2: wel.
0: Voilà. Ja. Goed, ik heb het laatste plaatje voor dit uur klaarstaan. Het is een Antwerps icoon eigenlijk. Paul Boey, ik heb de mot in mijn lijf. Die man, zijn carrière, dat is een verhaal apart. Dat zouden ze eigenlijk eens moeten verfilmen. Want hij stond als zanger op de Vogelenmarkt en dat mocht eigenlijk niet. Hij heeft dan heel veel moeite moeten doen om daar toch te mogen blijven staan. En die zong daar liedjes, onder andere Ik heb de mot in mijn lijf en ook Rosalie, Xina Zogeren. Nee, dat kwam er ook in. En hij heeft dit dan op plaat gezet. Ik heb de mot in mijn lijf. Werd een gigantische hit. Maar er kwamen ook piratenversies van. En daar kon hij niet tegen. En dan is hij ook gewoon gestopt met zingen. Hij is gewoon gestopt met optreden.
2: Uit protest.
0: Uit protest, omdat hij ja, zijn centen ook niet zag wat hij deed. Natuurlijk voor het geld. Maar het blijft een geweldig nummer. Paul Boey met Ik heb de mot in mijn lijf.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht, een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
8: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn tijd nodig.
7: Ja, bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Droguet, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig, morgen bij 31 graden. Dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er 1 groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
12: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
9: En wat kost deze schatting?
12: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Een andermaal welkom bij Radio Minerva, beste luisteraars. Terwijl André Vermeulen terug plaatsneemt achter zijn microfoon, zit Peter Perceval hier naast mij.
18: En we hebben André tijdens de pauze even van zijn complex over zijn 30.000 platen afgeholpen.
17: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want er zijn er mensen die nog veel, veel, veel meer platen hebben. Een van onze ex-collega's bijvoorbeeld, die had er 86.000 LP's.
19: Mag ik niet dromen?
17: Nee.
19: De plaats dat inneemt, het gewicht, het overzicht ja, dat je moet bewaren.
17: Ja, en als je dat moet buiten krijgen dan. Maar ja, oké. Okay. Goed, welkom beste mensen. Aan ons derde uurtje, normaal was nu happy hour, maar we hopen dat u nog twee happy hours hebt met onze speciale uitzendingen.
18: Hier wordt je toch ook goed gezien van.
17: Amai, heel leuk, heel leuk. We vervolgen met de absolute koningen van het Vlaamse lied. En een daarvan is zeker en vast Ray Frankie. Geboren als François Victor de Pape, 12 november 1917 in het Franse Bois Guillaume, waar ze nauwelijks destijds naartoe waren gevlucht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog groeide hij op in Mechelen, waar hij zijn eerste muzikale stappen zette als kerkzanger. En samen met Bobby Hans Koopen en Jo Leemans vormde hij in de jaren 50 de legendarische grote drie van de Vlaamse amusementsmuziek.
18: Daar heb je ze weer, hè? Bobby Hans Koopen en Jo Leemans.
17: Ja, ja, ja, ja. Klopt allemaal, hè, André?
19: Absoluut.
17: Ik vertel. Oké. Zijn echte zangcarrière schoot in 1949 uit startblokken onder zijn artiestennaam Ray Frankie. En na zijn eerste grote succes met Zing Signorita, Zing voor mij, in 1953, volgde een jaar later zijn absolute meesterzet, de Evergreen O Heideroosje. Een duet met Yeti Gitari die we straks ook nog gaan horen en waarmee hij ook in Nederland doorbracht. Ray werd ontzettend populair, presenteerde jarenlang een dagelijks programma op Radio Luxemburg en kreeg in 1959 als eerste aller Vlaamse artiest een gouden plaat voor zijn 10-jarige carrière. Begin de jaren 60 opende hij een café aan het Brusselse Zuidstation. Zou je nu vandaag ook niet meer durven, denk ik. Maar waardoor het zingen op een lager pitje komt staan. En hoewel hij in 1973 een comeback maakte, kon hij de hoogdagen van weleer niet meer evenaren. Hij werkte daarna in het postsorteercentrum Brussel X tot aan zijn pensioen en bleef tot eind 1989 platen opnemen. We luisteren vandaag naar Ray Frankie met iets wat de jeugd van tegenwoordig eigenlijk niet meer kent. Want dan vragen ze, wat is dat? Een TD of een thé dansant? Wat is dat? Het is natuurlijk een, hoe kunnen we dat uitdrukken, Peter?
18: Namiddag dansen.
17: Een namiddagje dansen, maar dan ook echt dansen. Thé dansant, dit is Ray Frankie.

0: wat een orchestratie die
1: eruit kreeg. Dat
0: is echt wel, allee, ja, dat hadden die artiesten toen, hè.
1: Dat mis ik nu, ja, vandaag de dag. Ja. Altijd die grote orkestraties. Ja, die orkesten allemaal weg, hè.
0: Maar ja, ik weet nog, Freddy Schoenen, dat hij vertelde dat er... Allee, die werkte eigenlijk gelijk gewoon mensen overdag, hè. Die zaten een hele dag bijna ofwel te repeteren ofwel op te nemen.
1: Ja.
0: Die speelden, s'avonds speelden die, maar overdag namen die op, hè.
1: Ja.
0: Dat is allemaal voorbij.
1: Kennen, ja, nee. Ja, nee. Ja.
0: Goed, André, wat heb jij nog voor ons meegebracht?
1: Wel, ik heb nog iets. De naam Mary Baudin is hier vandaag nog niet gevallen, denk ik. Wel, Mary Baudin is natuurlijk vooral bekend van de liedjes die ze schreef, de teksten vooral, voor Anne Christie.
0: Ja.
1: Maar voor ze met Anne Christie werkte, werkte ze met Anneke Zoetaert bijvoorbeeld, maar ook met Samantha. Eigenlijk denk ik alle plaatjes van Samantha voor Evivia España zijn met teksten van Mary Baudin. En één daarvan is een heel mooi origineel Italiaans nummer. Het heet in de versie van Samantha Vakantiedromen. Dat zijn dromen waarin je gelukkig bent en zo. En dat is oorspronkelijk een liedje van Lucio Battisti. Dat is een Italiaanse singer, songwriter die echt super populair is in Italië. Als je aan mensen van onze generatie vraagt in Italië wie is de belangrijkste mens in Italiaanse muziek, krijg je heel dikwijls Lucio Battisti als antwoord. Ik was toevallig in Italië toen hij een tijd lang in het ziekenhuis lag en ook nog stierf ook. En toen waren echt heel veel Italianen helemaal van de kaart. Hè. Maar dus dat was een hit voor Patti Pravo. En ook dat is echt een superster. Nog altijd, ze treedt nog op. En haar bekendste nummers bij ons waren La Bambola. Dat ook bekend was van Norma Hendy.
0: Ja.
1: En Pazza Idea, dat door Rita Hovink is hernomen als Laat Me Alleen. Maar dus dit nummer van Patti Pravo, toen al in de versie van Samantha. Maar er was ook een Engelse versie die nog bekender was. If Paradise is Half as Nice van de Amen Corner. Het was echt een top 10 hit in die tijd. Maar wij kiezen dus voor Samantha en op tekst van Mary Baudin, Vakantiedromen.

0: Ja, Samantha, er zijn zo stemmen die je mist, hè? Ja, ze is er ook al helaas een aantal jaren niet meer, maar dat zijn toch echt, wordt nog veel te weinig gespeeld, hè? Of het moet even Viva España zijn, of Helicopter Navy.
1: Ja, maar ik vond eigenlijk haar liedjes van net daarvoor, ja, mooie liedjes. Ja. Mm-hmm. Maar het is een heel goede zangeres met een krachtige stem. Echt een heel, toch echt een persoonlijkheid. Hè?
0: Ja, zeer zeker. Peter.
2: Ja, ik vind dat het tijd is voor Johnny White.
0: Ja, het is altijd tijd voor Johnny White.
2: Ik draai Johnny White regelmatig in Happy Hour. En dit keer heb ik een nummer meegebracht dat iets minder gedraaid wordt, maar dat daarom niet minder legendarisch is. Maar Johnny White is natuurlijk een fantastische figuur in de Vlaamse muziekwereld. Ook al, ik vind zijn verhaal een beetje tragisch eigenlijk. Wat vind jij ervan, André?
1: Ja, hij heeft het geluk gehad dat hij ook in Franstalig België bekend was en ook deelnam aan programma's op de RTBF, zelfs aan preselecties voor het Songfestival. Hij was tweede in de preselectie voor het Songfestival van de RTBF in 1970, dus hij had net zo goed kunnen voor Franstalig België naar het Songfestival gaan. Maar hij heeft inderdaad dingen meegemaakt die hem zelfs die belachelijke bijnaam Johnny Weed hebben opgeleverd bijvoorbeeld. Dat verdiende hij helemaal niet, hè?
2: Nee, zeker niet. Maar het was een groot artiest, was een fantastisch muzikant. Maar wat zijn leven getekend heeft, is dat die man natuurlijk heel zijn leven in de kast heeft doorgebracht. En daar ook schandelijk op misbruikt werd. Hè. Hij heeft een reeks minnaars gehad die hem gewoon echt misbruikt hebben, met de rug tegen de muur gezet. Onder andere de kerel die die wietplantage in een van zijn panden had neergepoot. Ja. Hè, dat was een jongen met heel onfrisse bedoelingen die hem eigenlijk chanteerde. En Johnny was een beetje naïef op dat vlak. Ik heb hem zelf nooit ontmoet, maar de verhalen die ik over hem hoorde van Freddy Sunder, vertelde daar regelmatig verhalen over, dat hij echt naïef was op dat vlak gewoon en dat hij dingen liet gebeuren met zich gewoon omdat hij bang was, een hele bange mens eigenlijk.
1: Ja, nooit een goed idee om je echte identiteit te verstoppen, maar in die tijd was dat natuurlijk veel moeilijker en is het nu makkelijk gezegd. Hè?
2: Ja, dat is zeker zo. Maar dus, wij eren Johnny White op Radio Minerva regelmatig en hier is hij met Ik Denk Aan Jou.

0: Ik denk aan jou en wij denken vandaag vooral aan Vlaamse muziek. Hè. Hier in Antwerpen gaan we even terug naar de gloriedagen van de Antwerpse Revue en het Volkstheater met Theo van den Bos. Zegt dat iets aan jou, André?
1: Ik denk dan vooral aan een plastron op TV.
0: Ja. Cool, ja. Werd geboren 1913 in Deurne en is in 1995 overleden. Begon zijn werkende leven eigenlijk als diamantbewerker. Net zoals Herbert Vlak trouwens. Maar hij stond al vrij jong op de planken. En tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht hij met zijn Muskusrevue voor kinderen die buiten de steden waren ondergebracht. Later vond hij jarenlang een komisch duo met Leo Martijn nog. Nog voordat hij met Gaston Bergmans in zee ging. En vanaf de jaren 50 werd hij landelijk bekend via de radiozenders van de toenmalige NIR. In 1959 maakte hij een sprong naar televisie. Hij schitterde toen als tegenspeler van Tony Corsari in de legendarische quiz 1 tegen alle en was een graag geziene gast in het programma Echo. Kennen we ook nog, hè, met Jan van Rompuy. En we kennen Theo met zijn kenmerkende hoed, hè, zijn omgekeerd snorken en zijn te lange stropdas. En het was een typeke. Hè. Samen met zijn vast...
2: Ik heb ooit nog toneel gespeeld voor Theo van den Bos.
0: Gemeente.
2: Ja, echt. Toen ik een knaapje was van een jaar of 9 of 10, ik had een vriendje en dat vriendje was het neefje van Co Flauwer. En die deden een feestje thuis, Co Flauwer, Charles Jansen en Theo van den Bos was daar ook. En ik had een sketchje gedaan met mijn vriendje voor Theo van den Bos en die vond dat geweldig.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ik had uw plastron al gedaan? Of
2: Nee. Ah.
0: Goed, hij heeft ook lang met zijn vaste partner Suzy Marleen samengewerkt. En vandaag gaan we naar dat legendarische nummer nog eens luisteren. Theo Plastron.

0: Theo Plastron. Dat was voor jou nog bekend, hè, André?
1: Ja, dat herinner ik me nog. Ook visueel ook, echt, okay. Van op tv.
0: Goed. Het volgende nummer is voor jou, hè?
1: Het volgende nummer is voor mij.
0: Ja.
1: Dat is er weer een van Canzonissima. Waarvan we een aantal jaargangen hebben meegemaakt in de jaren 60 en begin jaren 70. Eén jaargang was heel speciaal, 1968. Dat was heel bizar. Normaal was het dan helemaal niet moment voor Canzonissima, want dat was de preselectie voor het Songfestival. Maar de preselectie van 1967, die Canzonissima, was zo populair. Dat was met Marva en Jimmy Frey en Louis Neves, die dan won met Ik heb zorgen, en ook met Anneke Zoetaert. En de VRT wou eigenlijk, of de BRT toen nog, die wilde geen 2 jaar wachten, want het was maar normaal om de 2 jaar dat het aan de BRT was om iemand te sturen naar het Songfestival. Dus ze wilden meteen toch alweer een aflevering of een jaargang van Canzonissima organiseren. Dus dat betekende dat de winnaar niet voor één keer niet naar het Songfestival ging. En dat was bij jury A, want er waren 3 juries. Jan Thijs zong daar een liedje over. 3 juries voor Canzonissima. Jury A, dat was de jury die in beeld zat. Met Jo Leemans en met Anton Peters en Staf Knop onder meer. En die kozen voor Lilian Saint-Pierre met Wat moet ik doen? Jury B, dat was het publiek dat met gele briefkaarten mocht stemmen. En jury C, dat was een soort meer artistieke jury. Ik denk dat ze ook geleerd waren aan Sabine. En die kozen voor een heel mooi liedje van de componisten van zoveel andere succesvolle songfestival nummers in die periode. Van Paul Quintens en Phil van Kouwenberg. Ja. Die hadden onder meer Un peu de poivre, un peu de sel geschreven. De 2 liedjes van Louis Neves op het songfestival. Goedemorgen, morgen. Dus die waren echt zo. Die hadden echt wel daar de kennis van. Hoe moeten we dat doen? Een songfestival lied schrijven. En ze schreven dus in het jaar dat we niet naar het songfestival mochten, toch maar tekenen een tuin. Voor Anita, een zangeres uit Mechelen. En dat was eigenlijk wel een heel speciaal lied dat mij altijd is bijgebleven. Ik was toen 12 of zoiets, denk ik. En het heeft me nooit losgelaten. Teken in tuin van Anita.

0: heb dat altijd aardig gevonden dat ze zingen ei.
1: Ja.
0: Hey.
2: Die noten moeten er wel uitkomen, hè, Sis?
0: Ja, maar hij is even goed, hè. Het is
2: ja, het is een tweeklank, hè. Ja, ik weet dat we daar in Antwerpen moeite mee hebben, maar...
0: Oké.
1: Mij klinkt dat niet vreemd in de oren.
2: Ja. We duiken eens in de geschiedenis van de Vlaamse televisie. Ja. Voor een van de legendarische showmasters, Tony Corsari. Ja, dat is natuurlijk een figuur. Mensen kunnen zich vandaag de dag moeilijk iets bij voorstellen. Maar ik zeg altijd, dat was de Bart Peters van zijn tijd.
1: Ja, dat, ik denk dat Bart Peters dat zelf ook graag toegeeft.
2: Ja. En het is, het, de parallel gaat nog verder, want ik weet van Bart zelf dat zijn figuur Jos Bosmans is eigenlijk gebaseerd op Tony Corsari en op de verhalen die Marcel Peters, de papa van Bart, vertelde over de shows die live werden opgenomen met Tony Corsari. Dat was, Marcel Peters was studiomeester hè, bij de BRT toen. En die had daar altijd geweldige anekdotes over bij. En dus Bart heeft zijn figuur, Jos Bosmans, op Tony Corsari gebaseerd. Maar Tony Corsari was echt een ongelooflijk talent eigenlijk, als je het zo naleest. Multi-instrumentalist. En overdag ambtenaar bij de Commissie van Openbare Onderstand, heette dat nog?
1: Dat is hier later ook de grote baas van geworden, denk
2: ik. Hè? Van het OCMW was hij de grote baas. En dus na zijn uren trad hij op als presentator. En daar is hij dan opgemerkt. En een van de eerste sterren van de Vlaamse televisie geworden. Hè, met shows waar de mensen echt voor thuis bleven. Hè, 100.000 of niets. De muziekkampioen. Dat soort dingen. En hij bracht ook plaatjes uit. En dit is er eentje van. Er is één mysterie dat je mij nog moet oplossen, André. Maar misschien kunnen we dat na de plaat doen. Dat is waarom Tony Corsari ineens plotseling gestopt is. Maar we zullen eerst het nummer draaien. Hier is het minirokje.
3: Ik was in damesmode ooit een zeer groot specialist. Nu dat de vrouw de broek draagt, is een ding dat ik...

0: Corsairs zijn niet meer, maar de minirokjes mogen nog altijd blijven.
1: Ja, en in dit seizoen zijn ze heel zichtbaar weer al. Het minirokje was toen echt een schandaal. Hè? In 1964 is dat plaatsje uitgekomen.
2: 67.
1: Ja. Oké. Okay. En er is zo'n heel bekende meme op internet waar dan staat van zo liepen uw grootmoeders erbij. En dan zie je zo vier meisjes met een minirokje uit de jaren 60. Geweldig. Maar dit terzijde. André, waarom is Tony Corsari gestopt? Want dat is heel plotseling gebeurd.
2: Ja, ik ben het eigenlijk niet helemaal zeker. Ofwel is hij onder druk gezet om te kiezen tussen dat WUF te bestaan als tv-presentator of een serieuze job bij het OCMW. Ofwel vond hij zelf dat niet meer paste om dat te combineren. Dat weet ik niet.
1: Ha.
2: Maar ja. Kijk.
0: Oké. Okay. Onze volgende held van deze middag is Tony Sandler. Zijn echte naam is Lucien Santelet, geboren 18 augustus 1933 in Louwen bij Menen. Begon zijn carrière in de jaren 50 met orkest Solidor. Trad op in Italië en werd daar eigenlijk ontdekt door verschillende producers die zeiden dat Amerika ook wel iets voor hem zou zijn. Heeft dat dan maar gedaan? Hij is naar Amerika gegaan en heeft dan een unieke gimmick gevonden, Ralph Young. Tony is een vrij statig en lang man. En Young is een klein, dik manneke. Het waren precies een dikke en een dunne, ja, bij wijze van spreken. Tony is een serieuze polyglot. En dat speelt natuurlijk in zijn voordeel, want Young kon alleen maar Amerikaans. En zo speelden ze natuurlijk op elkaar in. Hadden heel veel succes in Amerika. Tony is een paar jaar geleden is hij nog hier geweest, digitaal dan, over de telefoon. En hij is ook een van de mannen waar Sinatra aan gevraagd heeft, kan je niks voor mijn dochter doen, want zij wil ook gaan zingen. En die is dan, heeft hij mee geïntroduceerd in Las Vegas.
2: Nancy.
0: Nancy, ja, ja, ja. En vandaag eren we er nog in leven zijnde Tony Sandler met die mega Vlaamse hit van weleer. Mijn moeder was een Vlaamse vrouw.

0: van die brave liedjes van vroeger, hè?
1: Zo. Heel braaf.
0: Maar wel mooi, hè?
1: Ja,
0: maar... Hij had echt een bangelijke stem in Tool & Sandler.
1: Ja, maar echt van een andere tijd, toch?
0: Ja, ja, dat wel. Maar daarna in Amerika heeft hem echt veel gedaan, hè? Ook heel bekend geworden trouwens met zijn versie van Dominique. Hè,
1: in ja, dat was een duetversie.
0: Ja, een duetversie. Heeft dat nummer in Amerika serieus wat leven ingeblazen. De nonnen rijk gemaakt. Hè, ja. Die dat auteursrecht hadden. Maar ja, goed. Wat heb jij nog in petto, André?
1: Well, ik heb nog iets uit 1965. Uit het Vlaams Schlagerfestival. Dat is maar één keer georganiseerd. Dat was in 65. En dat was echt wel met... het was heel commercieel. Aangelegd, want artiesten deden echt mee met de twee kanten van hun recente single. En dan werd er eerst één verkozen boven de ander. En dan werden er ook punten gegeven. En het was met live optredens. En daar is bijvoorbeeld Lilian Saint-Pierre, die toen nog gewoon Lilian heette, uitgeschakeld, omdat ze een verkoudheid had of zo, en in elk geval niet live kon zingen. En uiteindelijk... Ik zal eens een beetje overlopen wie er allemaal meedeed. Echt de sterren van toen. Jimmy Frey. Oh. Jacques Raymond. John Larry ook. Harry Herman. Tonia. Ronnie Temmer. Kalinka deed ook mee. Nicole Josie deed allemaal mee.
0: Maar.
1: En de winnaar was uiteindelijk Louis Neefs. Met een liedje van geschreven door zijn toenmalige platenproducer Rocco Granata. En die had dat samengemaakt met Phil van Kouwenberg, die dan later met Paul Quintens de liedjes voor Louis Neefs ging maken. Hè. Het liedje dat was bekend als officiële titel als Wat een leven.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk kent iedereen dat als... Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb.
2: Ah ja, natuurlijk.
1: En dat
2: ja.
1: was dus de soundtrack, de muziek, bij een hilarisch clipje op de tv in Echo. Van straatarbeiders die een stukje straat openlegden om daar leidingen te leggen. En dat duurde wel redelijk lang, omdat ze niet zo heel snel werkten. Dat was een hilarisch filmpje dat misschien ook wel die mensen die aan de straat werkten ten onrechte dat image heeft bezorgd van jullie doen niks, hè, want ze deden natuurlijk wel van alles. Maar daardoor is dat lied eigenlijk ook visueel echt wel iets dat we niet kunnen wegcijferen. Wat een leven van Louis Neefs.

0: Het filmpje was opgenomen in Aarschot, weet ik nog.
1: Ah, dat klopt, ja, inderdaad. Ja.
0: Dus er waren gemeentearbeiders van Aarschot die daar tentoon werden gesteld. Die waren daar niet blij mee, eigenlijk.
1: Dat kan ik mij voorstellen, want dat zal hen toch wel lang achtervolgd hebben.
0: Ja, absoluut. Ik heb een nummer meegebracht dat erop aansluit. En het is een nummer van Ivan Heylen.
2: Oh, een ja, volop in de actualiteit.
0: Een beetje een vergeten man, ja.
1: Ja.
2: Hij is volop in de actualiteit, hè.
0: Hoezo?
2: Ja, hij heeft een film gemaakt die eigenlijk via Facebook wordt gelanceerd.
0: Ja, dat is weer een van zijn projecten.
2: Ja.
0: Ivan Heylen is een merkwaardige man. We hebben hem leren kennen als kleinkunstzanger eigenlijk. En het nummer dat ik heb meegebracht is een productie van Al van Dam, die toen ook voorzitter was van Sabam, als ik mij niet vergis, op dat moment.
1: Zo goed kunnen, ja. In geval zat hij in de raad van bestuur van Sabam, zeker.
0: Ja. Ja, maar in elk geval, Ivan Heylen, ja, is daarna journalist geweest.
2: Heeft bij Panorama.
0: Hij heeft films, reportages gemaakt. Is ook eigenlijk de bedenker van de hele hype rond de plankaarts. Hè? Want hij heeft ooit een boek geschreven rond de plankaarts. En dat is dan verder uitgegroeid tot een reportagereeks. En ja, tot wat we nu nog iedere week zien. Hè? Met die avonturen met de verbouwing van dat kasteel. En die heeft zich nu teruggetrokken op Tenerife. Hè? Ja, zit hij ergens in een commune, heb ik begrepen.
2: Heeft zeven dochters.
0: Zeven dochters.
1: Ook nog in Monaco gewoond, denk ik.
0: Ja, en daar is hij dan gaan lopen omdat hij het aan de stok had in verband met ook weer een van zijn filmprojecten. Enfin, het is een film op zichzelf, die mens.
2: Ja.
0: En dit was zijn debuut, De Werkmens.

0: Ja, Van Halen.
1: Was het favoriet nummer van mijn vader.
0: Deze?
1: Ja.
0: Ah, ik dacht de wilde boerentochter.
1: Nee, de werkmens. Toen kwam die altijd thuis. Hier is de werkmens.
0: Ik vond de wilde boerentochter wel ook een heel goed nummer.
2: Ja.
0: Goed gevonden.
2: Ja, het is best
0: voor zijn
2: wel.
0: Tijd. Ja. Een laatste dame voor dit uur. Yvonne Henneco. Absolute pionier, pioniersjaar van de Vlaamse amusementsmuziek. Geboren in Sint-Jans Molenbeek, 1913, overleden in 2003. En was in de jaren 40 en 50 een van de meest gevierde en veelzijdige zangeressen van dit land met haar kristalheldere stem en feilloze dictie. Ze schreef geschiedenis door al een van de eerste vaste zangeressen te zijn van het grote amusementsorkest van de NIR onder leiding van Francis B. En met haar verfijnde stijl bracht ze talloze Vlaamse versies van internationale successen en chansons. En ze mocht dan ook direct beginnen bij Decca en Philips, de platenmaatschappijen. Haar naam blijft een beetje onlosmakelijk verbonden met de onvergetelijke nummers zoals Verlaten in de schaduw van de mijn en Op de purperen hei. Ze was een inspiratiebron voor vele artiesten die naar haar kwamen en een vaste waarde op de radio. En vanmiddag... Dus,
1: ja, ik denk dat al jij wilt altijd 's avonds.
0: Ik krijg honger gewoon. Vandaag brengt ze voor u uit het liedje Meer en Meer.

0: Ja, als hij het niet zegt, dan zegt ze het zelf. Hè. Maar, je hart houdt meer en meer van mij. Hè. Ja.
1: Yvonne Henneco.
0: Ja, jij kent ze?
1: Ik ken haar. Ja. Ik ben zelfs een aantal keren door haar uitgenodigd op haar verjaardag.
0: Oké.
1: Om samen te eten, dat was heel tof.
2: Maar dan ken je haar echt, heel persoonlijk.
1: We hadden echt een goede touch, op een of andere manier.
0: Oké. En een toffe madame?
1: Toffe madame, ja.
0: En een goede stem, hè?
1: Ja, ja.
0: Heel geschoold, ja. Hè? Je hoort dat wel. Nu, dergelijke muziek maakt natuurlijk vandaag geen enkele kans meer. En dat is wel het jammer met het Vlaamse lied, wat er wordt uitgebracht. Het is helemaal anders natuurlijk, de tijd is helemaal anders. Ik weet niet, heb jij gisteren naar de uitzending van het optreden in Antwerpen gezien?
1: Nee, ik heb niet gekeken.
0: Toch een heel andere soort muziek. Maar ja, goed, beste luisteraars, we gaan naar de klok van 5. En daarna hebben we nog een heel uurtje voor jullie. Dus veel plezier in. Tot zo.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
3: ah. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht. Een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
5: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn een tijd nodig.
4: Bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat meldde Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een junimaand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar het gevaarlijk is en dat eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Droguet, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. En 8 op de 10 Belgen zijn trots op onze Rode Duivels na het WK voetbal. Dat blijkt uit een onderzoek van Coca-Cola en onderzoeksbureau Ivox. België werd vrijdag in de kwartfinales uitgeschakeld door Spanje. En dat deed toch iets met ons, zegt Stijn Belaan van Coca-Cola.
6: 7 op de 10 zegt geraakt te zijn door de uitschakeling van de Belgen, wat op zich wel heel mooi is, hè, want dat betekent ook hoe hard we meeleven met die campagne en met de sporters. En we merken toch ook wel dat teleurstelling bijvoorbeeld is de eerste negatieve emotie die bij mensen opkomt. Ik veronderstel dat trots ondertussen heel hard overheerst, maar op dat moment denk ik dat er heel veel mensen wel teleurgesteld waren.
4: Ja, het heeft er zelfs zo hard ingehakt dat 2 op de 10 zeggen niet meer te kijken naar de rest van het WK. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
7: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
8: Ik kom die direct halen, hè.
7: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
9: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
10: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
9: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
11: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
12: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85. 85.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Aha. Minerva.
16: Ja, u bent nog altijd bij Radio Minerva en wij hebben normaal gezien Happy Hour, maar we hebben dat Happy Hour een beetje uitgebreid vandaag en we zitten hier met Sis van de Bist en André Vermeulen te struinen in de archieven van de Vlaamse muziek. En André, jij hebt nog een schat uit jouw uitgebreide collectie opgedolven.
17: Ja, we gaan nog eens terug naar 1969. Een jonge Vlaamse zanger, een heel veelbelovende zanger, Daniel Dirk, die was ontdekt door Jan Thijs, maar hij heeft echt maar een hele korte, hevige carrière gehad. Hij is jong gestorven in een autoongeluk, al in 1969. Maar zijn grootste hit werd geschreven door Bob-Jan Schoepen en de tekst was van Jan Nick en dat was dan weer diezelfde Jan Thijs die hem ontdekt heeft. Het liedje heet Als je de taal van de liefde verstaat, Daniel Dirk uit 1969.

0: Ja, ja, en zo dadelijk kwam Eddie van Dessel binnen. Dus dat is goed nieuws, want dat wil zeggen dat jullie vanaf 18 uur kunnen bellen, schrijven, mailen, langskomen om een nummertje aan te vragen.
1: Ja, absoluut. En hij heeft een hele collectie platen weer bij. Wij zitten hier ondertussen nog met onze collectie, Vlaamse muziek. En een figuur die de Vlaamse muziek ook helemaal vergeten is, maar er wel heel veel voor gedaan heeft, heel veel voor betekend heeft, is Louis Barrette. Louis Barrette, eigenlijk de voorganger van Tony Corsari als quizmaster ook. En ook een van de stichtende leden van de vereniging die opkwam voor de Vlaamse artiesten. Er is in het VRT-archief... dat ik in het begin van de jaren 90, waar ik in onderzoek heb gedaan, er is een hele rayon, zal ik maar zeggen, een heel schap met brieven van Louis Barrette over meer Vlaamse muziek op de Belgische televisie en op de Vlaamse radio. Dus hij heeft daar echt vehement campagne voor gevoerd. Hij maakte zelf ook plaatjes, waaronder dit leuke nummer, Geef mij een kusje.

0: en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het lusje en geeft me nog een kusje. Ting ting, doet de bel, schat, slaap wel.
1: Ting ting, doet de bel. Ja, ja, waar is de tijd, hè?
2: Louis Barret was ook de schrijver van het onvergetelijke Café zonder bier van Bobbejaan Schoepen.
1: Oké. Goed, nu gaan we luisteren naar een heel aparte stem, hè? Iemand met wereldklasse. Jean Walter, jou zeker goed bekend, hè?
3: Zeker, ja.
1: Zijn echte naam was Jean Wouwman. Geboren in Sint-Niklaas in 1922, overleden in Kortrijk in 2014. Hij is dus 92 jaar geworden. Oorspronkelijk was de bedoeling dat hij de textielzaak van zijn vader zou overnemen. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Gestapo opgepakt en naar Duitsland, op transport naar Duitsland gezet. Daar heeft hem dan op een bijzondere manier kennis gemaakt met de muziekwereld, die ervoor zorgde dat na de oorlog hij voor het Amerikaanse leger kon gaan zingen en in nachtclubs. Daar had hij veel succes met zijn krachtige baritonstem en hij reikte successen aan elkaar. In 1956 won hij in Venetië de Gouden Gondel, een prestigieus concours dat gezien wordt als de voorloper van het Songfestival. En hij trad overal in Europa op, met orkesten zoals die van Francis B. en Helmut Zacharias. Begin de jaren 60 kreeg hij te krampen met stemproblemen. In de jaren 70 maakte hij een knappe comeback. Voor zijn indrukwekkende carrière werd hij later nog beroemd tot ridder in de kroonorde. En in 2001 werd hij opgenomen in de eregalerij van de Conculegas bij Radio 2. We kennen hem natuurlijk als klassiekers van Als twee blauwe kinderogen, Venetië.

0: prachtige stem van Jean Walter. Die trouwens, André, vertel maar.
1: Ja, hij heeft ook de originele versie gezongen van Tulpen uit Amsterdam. Mm-hmm. Zowel de originele Nederlandstalige versie als de originele Duitse. Dus die man had echt wel wat in zijn mars en is eigenlijk voor sommige dingen niet voldoende bekend.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Ik heb nog iets uitgezocht. Mm-hmm. Namelijk een plaatje van Tonia. Tonia is een Belgische zangeres. Perfect tweetalig. Haar ouders waren Nederlanders. Haar vader was zelfs een wielrenner die ooit succes had in de Ronde van Frankrijk. En haar moeder was zangeres. En ze heeft in 1969 een plaatje gemaakt met Peter Koelewijn. Ook Nederlander. En dat heette Een zwaluw maakt nog geen zomer. Tonia zong in die tijd in verschillende talen. Een peu de poivre, een peu de sel is natuurlijk in het Frans. Echt. Maar ze heeft daarvan een zeer merkwaardige Nederlandstalige versie. Een beetje suiker.
0: Ja?
1: En dat was dan een ander recept voor
0: een liefdesdrankje.
1: En ze zong ook in het Duits heel veel. Ze heeft een redelijk grote carrière gehad in Duitsland. En is zelfs één keer bijna voor Duitsland naar het Songfestival geweest. Was toen tweede in de preselectie. Na Gitte, die toen won met Jonger Taak. En haar repertoire in het Nederlands is niet zo uitgebreid, maar dit is wel, vind ik, echt een topper. Een zwaluw maakt nog geen zomer, geschreven door Peter Koelewijn.

0: zwaluw. Ik zie weinig zwaluwen momenteel, want ja, het is een beetje te warm, denk ik, voor die beestjes.
1: Het is wel zomer nu, denk ik.
0: Ja, het is wel zomer, maar zonder zwaluw in ieder geval.
2: Er zijn wel wat gierzwaluwen.
0: Ja?
2: Ja, maar je moet daarvoor naar de buitenis.
0: Ja,
2: daar kom jij nooit zeker.
0: Ja, ik woon op de buiten, jongen.
2: Ja, oké.
0: Okay. Goed.
2: Ja, we gaan... ik ga een nummer doen op veler verzoek, namelijk van u beiden.
0: Ja, ja.
2: Ik heb Anneke Soetaert van onder het stof gehaald. Ja. Ik draai haar regelmatig in Happy Hour eigenlijk, omdat ze maakte altijd nummers met een beetje een twist aan. En dat vind ik altijd leuk om te draaien. En ook dit is zo'n nummer. Maar wat ik niet wist van Anneke Soetaert, ben er dan eens ingetoken om in haar biografische details... is dat zij met de organist van de...
1: JJ-band.
2: De JJ-band is ze naar Amerika verhuisd uiteindelijk. Ja. En heeft ze daar twee dochters gekregen. Ze zijn later wel uit elkaar gegaan. Maar die speelt dus ook bij haar. Hè. En dat verklaart ook dat ze... Ze heeft ook nummers in het Engels uitgebracht, las ik.
1: Als Anne Bradford. De man heette Scott Bradford.
2: Ja.
1: En dan vond ze, ja, het klinkt toch internationaler als ik mijn naam in Bradford, de naam van mijn man, verander.
2: Ja, heeft dat iets gedaan?
1: Bach, niet echt, denk ik. Ze heeft wel goed gescoord op een festival in Spanje met die Engelstalige nummers. Maar uiteindelijk is het niet echt een grote carrière geworden, helaas.
2: Ja, ook dit nummer is een vertaling. Een vertaling van Bleeding Roses.
1: Ja, en dat is dus echt een nummer van de JJ-band van Jazz & James.
2: Ja.
1: Dus dat zijn weer dezelfde componisten als daarnet van Zo Mooi, Zo Blond en Zo Alleen. Die maakten toen de meest moderne nummers in de Vlaamse muziek.
2: Ja, en de Nederlandse tekst is van Nelly Bijl.
1: Ja.
2: Oké, zet maar op.

0: Het swingt als een tiet.
1: Ja,
0: zeggen ze.
2: De fantastische Anneke Zoetaart.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik hoor die platjes nog altijd even graag, hoor. Maar nu even tijd voor Emilius Wagemans. Bij het volk bekend als Bob Benny.
0: Geweldig.
2: Ja, ook uit Sint-Niklaas.
1: Ja, ja, ja. Geboren in Sint-Niklaas. In 1926 overleden al daar in... overleden in Beveren in 2011. Vlak na de Tweede Wereldoorlog begon te zingen in café in Sint-Niklaas. En in de jaren 50 is hem doorgebroken bij de toenmalige NIR. En zijn artiestennaam was eigenlijk een knipoog naar de orkestleider Robert. Zijn orkestleider. En jazzlegende Benny Goodman. Vandaar Bob Benny. 1957, groot succes met Cindy O'Cindy. En later mocht hij dan uiteindelijk naar het Songfestival met dit nummer, September Gouden Roos.

0: En Bob Benny. Maar jij hebt er nog meer. Het Songfestival heeft hij gedaan met dit nummer. Maar...
1: Ja, dat was in 1961. En toen was hij helaas laatste. Maar 2 jaar tevoren deed hij ook mee aan het Songfestival. Met Hou toch van mij. En daar is hij heel trots op. Want hij was 6e. En dat is eigenlijk heel lang het allerbeste Vlaamse resultaat. Het hoogste resultaat. De hoogste plaats van een Vlaamse inzending. Zeker in het Nederlands. Geweest totdat Tom Dice die 6e plaats evenaarde op veel meer kandidaten, waardoor hij eigenlijk over Bob Benny sprong. Maar zeker in het Nederlands is dat echt onze allerbeste presentatie op het Songfestival ooit, als je naar de punten en de plaats kijkt.
0: Maar het was ook een sterke stem, hè?
1: Ja.
0: En een lieve man.
1: Een lieve man, en hij zou heel blij zijn dat we dat nu hebben rechtgezet, dat hij niet alleen laatste is geweest, maar ook de hoogste plaats heeft gehaald.
0: Oké, bij deze. Wat heb jij nog?
1: Ik heb nog iets uit de preselectie van het Songfestival.
0: Oh.
1: Het Canzonissima uit 1967. En dat was ook weer een liedje waarvan artiesten dachten van... Oh, dat is hier degene die Canzonissima gaat winnen en naar het Songfestival gaat gaan. Namelijk Hugo Delas. En hij zong een liedje van Jean Rodrès. Dat is een orkestleider die ook dirigent is geweest op het Songfestival toen het in Luxemburg was. En het liedje heeft heel veel jazz-invloeden. Echt wel best speciaal gemaakt. Dus die andere artiesten dachten, deze wint, maar hij zat niet eens in de finale.
0: Amai.
1: Hugo Delas met De Torens van Babel.

0: speciaal, heel speciaal. Vond jij ook niet?
1: Dat vond ik ook. En het is denk ik met zulke nummers dat je toen ook kans had kunnen maken op het Songfestival.
2: Nu niet meer?
1: Ja, dat weet ik niet nu. Maar het was toen ook echt heel modern en echt zo tegenwringend. Dat vond ik echt wel heel tof eraan. En altijd.
2: Ja.
0: Ja, oké.
2: Ik heb een anekdote meegebracht dat verbonden is aan het volgende nummer. En die anekdote die brengt ons terug naar het begin van de jaren 70, toen Leo Tiendemans en Renaat van Elslande op statiebezoek waren in Congo. En ik weet niet of jij dat nog herinnert, André, maar daar waren beelden van waarbij zij op een officieel banket zaten en daar was dan een Zairese orkest en die speelde een medley van Vlaamse nummers.
1: Inderdaad.
2: Ja. En die medley van Vlaamse nummers, die hadden ze geleend van de artiest die we zo dadelijk gaan horen. En dat is eigenlijk de medley die hij hier brengt. Dus Tony Ves was een Antwerpse muzikant. En die was eigenlijk gespecialiseerd in marsmuziek. Had ook een hele LP met marsmuziek uitgebracht. Maar die had ook zo een paar kooralbums gemaakt en ook een medley waarmee hij op bals altijd geweldig scoorde. En die medley die begon met Viva Bomma. Hier komt-ie.

0: Ja, viva bomma, jong.
1: En Tony Vis met al die Antwerpse volksliedjes eigenlijk, die je daar samenbracht. En dus dat Saïrese orkest speelde dat voor de staatsdelegatie van de Belgische regering. En dat was eigenlijk een manier van Mobutu om te zeggen, jullie zijn altijd bezig over onze cultuur, maar kijk eens wat jullie eigenlijk hebben.
0: Ja, dat is toch goed. Allee, ik vond dat goed. Voordat het te laat is, voor het programma moet eindigen, het is nog niet zover, maar wil ik toch zeker als laatste Stafke Fabrie aankondigen. Stafke, zijn echte naam was Gustave Voorbraak, werd geboren in 1934 in Antwerpse Zeevoek, overleed op 8 januari 2006 in Merksem. Zijn artiestnaam dankt hem aan zijn frele gestalte en forse bakkenbaarden, die in het Antwerps dialect ook wel Fabrice worden genoemd. En al als 10-jarige knap zong hij al in het café van zijn ouders voor Amerikaanse en Engelse soldaten. En hoewel Stafke ook in het algemeen Nederlands zong, stal hij de harten van het publiek met zijn humoristische en melancholische liedjes in ons dialect. Nummers als de Antwerpse Twist en Ten Zotte die werken werden lokale volksliederen en Kerstmis voor de deur. Kerstmis door de jaren heen scoorde zelfs een hit in Nederland. Naast zijn muzikale carrière werkte hij als concierge in de Expohal in Deurne en was hij de vurige supporter en bezieler van de fanfare van de Royal Antwerp voetbalclub. En hij stond, Stafke stond ook vele jaren, of zat hier eigenlijk al vele jaren ook achter de microfoon als presentator bij Radio Minerva. En vanuit het tijdperk dat het leven nog eenvoudig was en van ook vooral geen sprake, is dit grappige nummer. Kakakulke.

0: het leven van Kaka Kulleke zag er toen nog helemaal anders uit in de jaren 50, 60. Toen dit liedje gemaakt werd. André?
1: Ja, ik heb nog eens iets uit de jaren 60. Van een zangeres van wie waarschijnlijk veel mensen zich het bestaan niet herinneren. Ze was uit de buurt van Antwerpen. Ze is geboren in Deurne. En ze deed ook mee aan Canzonissima in 1968, dat jaar dat het niet voor het Songfestival was. Ze kreeg niet veel punten van de jury, helaas. Maar ze had wel toch redelijk wat platensuccesjes, kleintjes, maar toch wel betekenisvol. En haar naam was Tilly. Tilly Heilen heette ze voluit, maar Tilly, zo kwam ze op tv. Ze had vooral succes in die Canzonissima met een liedje dat heet Pony Honey. En ik denk dat ze daarbij zelfs een indianenveren droeg, omdat ze suggereerde dat ze van een indianenstam was. Maar later heeft ze toch vooral succes gehad met een liedje dat uit het Duits kwam. In Duits was dat Zo ein himmelblauer Tag, maar in het Nederlands zong Tilly over Zoals jij is er maar één.
0: Oké, Zoals jij is er maar één, en dat wordt dan het laatste nummer voor vandaag. Ik zou zeggen, lieve mensen, lieve luisteraars, ik hoop dat u het fijn vond dat we dit gedaan hebben. Hopelijk mogen we dit nog eens doen, volgend jaar of zo. Thank you, boys.
2: Ja, ik ben erbij.
0: Ja, jij zit
1: erbij. Ik ben
0: erbij.
1: Ook bij. Jij ook bij? Ik boek al in mijn agenda.
0: We hebben nogal zoveel grote gasten en namen op overschot. Dus ja, we kunnen het best nog eens doen. Maar we sluiten dus af met zoals jij is er maar één, met de Antwerpse Tilly. Tot de volgende, beste luisteraars.
2: Bedankt, André.
1: Tot de volgende keer. Dag.
0: Mij hoort u volgende week terug met een gast in Studio 2. Dus weer afstemmen tussen 2 en 4 op Radio Minerva en ook daarna.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva. Van het Antwerpen.
7: In Wenduinen aan de kust is brand uitgebroken in de duinen. Volgens de politie zijn er meerdere brandhaarden over een afstand van zo'n 300 meter. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen ligt voorlopig stil. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
8: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
7: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens Amerikaans president Trump heeft de VS vannacht Iran opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge en er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt. Het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat melden Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een junimaand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar dat gevaarlijk is en het eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. En dan nog sport. De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock. De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort. Het was een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De De zon blijft nog even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen ook een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
9: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
10: Oh, Céline van Ineffen, die gaat toch?
9: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
11: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
12: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
13: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
14: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
15: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
14: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
16: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
15: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
17: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
18: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
20: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
21: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
20: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
21: Wie is dat? Ook een kinesist?
20: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
22: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
23: Aha, aha, aha. Minerva.
24: En dan nu Music Maestro met Eddy van Dessel en Ruud Garde. U vraagt, wij draaien. 03-219 17 27.
25: Daar is hem, daar is hem! Daar is hem, daar is hem!

hallo daar aan de andere kant van de radio. Het is weer zondagavond, even over 18 uur. U luistert nog steeds naar uw favoriete radiostation. En er is nog altijd Radio Minerva op Sint-Anneke, linkeroever. Warm Sint-Anneke, want het is bijna 30 graden hier. Buiten, hè, mensen, niet verkeerd verstaan. Nee, hier binnen kunnen we lekker genieten van een koel temperatuurtje dankzij de airco. Die eindelijk na zoveel jaren hier is blijven hangen nu. Ja, goed. Zondagavond tussen 6 en 8, dat betekent voor vandaag dat jullie mogen bellen. Ja. U mag bellen naar 03-219-17-27. En dat om jullie verzoekjes door te geven. En in Studio 2 zit mijn vaste telefoniste van dienst, ons Lutgarde. En die kan je dus bereiken via de telefoon. En als je zegt, hey Van Desselke, dat eerste uur geraken we niet binnen. Ja, dat zou wel eens best kunnen. Het is meestal heel druk en ik ben niet aan het overdrijven. Nee. Dan kan je ook terecht via de Minerva website. Ga even kijken naar www.radiominerva.be. En dan staat er bij de foto's van mezelf en Lutgarde een uitroeptekentje. En als je daarop doorklikt, dan krijg je een online formuliertje. En als je dat netjes invult, dan komt dat hier allemaal netjes op mijn computertje tevoorschijn. Gisteren was het een 11e juli, nationale feestdag. Het was een geweldig optreden daar in Antwerpen. Met ons Celientje, ja, mooi hè. Maar wat er ook heel belangrijk was, gisteren was de verjaardag van ons Lutgard. Ja, die verjaart op de 11e juli. Daarom heb ik gezegd om ons programma te beginnen. Lutgarde, jij mag een nummer kiezen. Speciaal voor jouw verjaardag gisteren. We gaan de leeftijd niet vermelden, dat doen we niet. Dat is onbeleefd voor dames. Maar het was geen speciale. Nee, geen nulletjes en geen vijf voor Lutgarde. Gewoon naar de verjaardag. En ze zei, ja, je weet dat ik een grote fan ben van Wiltura. En dat in combinatie met een 11e juli gisteren. Daarom vroeg Lutgard mij het volgende nummer te draaien. Vlaanderen, mijn land van Wiltura. Goedenavond allemaal.

0: De keizer van het Vlaamse lied, Mr. Wiltura en Vlaanderen Meiland speciaal is op bezoek van ons Lutgarde die gisteren jarig was. En natuurlijk ook naar aanleiding van de nationale feestdag, de 11 juli. Die verzoekjes beginnen weer vlotjes binnen te komen en Christel uit Antwerpen was de eerste die ons gebeld heeft en die deed de groeten aan schattige Roger. En het volgende nummerje werd erbij gevraagd. Eentje van Francis. Schat, wat kost een zoen van jou?
1: Radio Minerva.
2: The best music on the best station.

Schat, wat kost een zoen van jou? Dat vroeg Francik zich af hier bij Radio Minerva. Kwart over zes. Mocht je er net bij komen, van harte welkom in ons eerste gedeelte van het programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel achter de knopjes en de micro. En in Studio 2 zit ons telefoniste van dienst, ons Lutgarde. En je weet dat je kan ze bereiken om jullie verzoekjes door te geven via ons bekend telefoonnummer 03-219-17-27. Maria Logis uit Borgerhout, ook weer een van onze vaste klanten op de zondag, heeft gebeld met Lutgarde. En Maria, die deed groetjes aan Eddy van Dessel en Lutgarde. Dankjewel alle luisteraars en alle medewerkers van de radio, die kregen allemaal de groetjes van ons Maria Loijens. En ons Maria vroeg mij dit keer nummer te draaien van Randy Crawford. One Day I Fly Away.

0: Heerlijke, rustige muziek, hè. Dat mag ook, hè, met dit warme weer. En daar zorgde Randy Crawford voor met het nummer One Day I Fly Away. Het volgende, dat is niet zo rustig. Nee. We gaan ongeveer 90 per uur met Eddie Smith. En dat gaan we doen, want, lieve mensen, hoor eens wat ik nu ga starten.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Inderdaad, en deze keer gaan we naar Niel. En daar heeft Gilbert Leijsen ons laten weten onze radio te willen steunen. Als nieuwste steun het niet, waarvoor dank. En bij verzoeknummertje stond geschreven graag iets van Eddie Smits. En Van Dessel mocht zelf kiezen. Dat is altijd heel gemakkelijk. En ik heb gekozen voor een rock medley van Eddie Smits. Nogmaals, dankjewel voor uw steun, Gilbert.

0: Yeah, Eddie Smith met een lekkere rock'n'roll medley, speciaal ons nieuwste steunlied. En als jij, ja, ik heb het tegen u daar aan de kant van de radio, als jij ook lid wilt worden van onze radio, moet je bellen naar ons Lutgaard. Lutgaard, ja, de lijn is vrij. 03-219-17-27 als je een verzoekje wilt aanvragen of als je eventueel nog lid wenst te worden van onze grote radiofamilie. Verder met ons programma. Gunther heeft een verzoekje ingediend via de website, waarvoor dank. Groetjes, die waren gericht aan alle Minerva-luisteraars en alle medewerkers. En ook heel speciaal groeten aan Lutgarde en Den Eddy. Dankjewel, Gunther. En bij de nummerkeuze had onze Gunther geschreven: graag een nummer van Karel God voor mijn moeder die in Hoboken woont. Merci en een smileyke erachter. Er staat nergens geen nummerke bij, alleen de artiest staat vermeld. Dat is Karel God, dus Van Dessel mag weer zelf kiezen. Heel gemakkelijk, en ik heb gekozen voor dit mooie nummer.
1: Zon!

Zo ein Tag, zo wunderschön wie heute. Dat was nummerke van Karel Gott. En gisteren was het inderdaad een schöne taak voor ons Lutgarde, want dat was het namelijk haar verjaardag. En er hebben al heel wat mensen op gereageerd. En ik ga twee dingetjes combineren. Want Connie Janssens, die heeft mij net een berichtje gestuurd. En het ging als volgt. Beste Eddy, ik ben een grote Elvis-fan. Maar vandaag speciaal voor ons Lutgarde, een lied van Bulturen, alsjeblieft. Laat haar zelf maar kiezen. De groetjes aan iedereen bij Minerva. En dan ga ik even naar mijn programmaatje dat ik heb geschreven. Daar heeft Simon uit Deurne gebeld met ons Lutgarde. En Simon die deed ook de groeten aan de jarige Lutgarde. Het was dus wel gisteren, maar ja, beter te laat dan te nooit, zou ik zeggen. En er stond bijgeschreven, graag een nummertje van Wiltura, Huisje in Montmartre. Want Lutgarde is een grote fan van deze meneer. En ze heeft groot gelijk. Dus Lutgarde, speciaal voor jou, op verzoek van de mensen van Minerva, de fans, Wiltura. Een huisje in Montmartre.

Ja, een grote glimlach op het gezicht van ons telefonist en ons loodgartje met deze Wiltura en een huisje in Montmartre. Natasha heeft ook een verzoekje ingediend via de website. Dankjewel daarvoor. Groetjes, die waren gericht aan mama Martine de Ruischer en iedereen van Radio Minerva. Daar zijn we allemaal bij, hè. En onze Natasha, die vroeg ook weer een heel mooi nummer te draaien van Céline Dion en Peebo Bryson. Beauty and the Beast. En dan zal ik met heel veel plezier starten, hè. Binnen één minuutje.

ja, 10 op 10. Mooi duetje, deze Celine Dion en Peebo Bryson. Beauty and the Beast, dat was de titel van dit geweldige, mooie nummer. Wat heb ik nu klaarstaan? Ja, ietsje van Mieke. Paul van de Filipijnen. Ja, is dat zijn achternaam of woont hij of zit hij op de Filipijnen, Lutgard? Die zit op de Filipijnen? Wat blieft? Ah ja. Ah ja, oké. Het stond er niet bij geschreven. Ja, sorry voor de verwarring, maar er stond inderdaad groetjes van Paul van de Filipijnen. Het kon natuurlijk zijn achternaam zijn. Nee. Lutgard heeft me net gezegd dat Paul momenteel hier in België vertoeft, maar af en toe zit hij daar in de Filipijnen. Daarom dit keer. Oké. Maria Elvis, die kreeg de groetjes van de Paul. En het nummerke dat ik moest draaien is de deze. Dus van Mieke, ik heb vandaag de zon besteld. Het kan allemaal hierbij van de zon.

Mooi, hè? Inderdaad. Dat was Mieke. En die bracht de tijd hier bijna op 7:15. En het was het nummertje Ik heb vandaag de zon besteld. En ook niet alleen vandaag. Nee. Ook morgen. En overmorgen zal de zon heerlijk schijnen. Misschien voor sommige mensen te warm. Ja, dan moet je gewoon binnen blijven. Maar het voornaamste is veel water drinken. En mensen, water drinken als het zo warm weer is. Wat heb ik nu klaarstaan? Ah ja, ik heb een verzoekje gekregen uit Nederland. Koos heeft mij een mailtje gestuurd. Ja, ook mailtjes kunnen bij ons terecht. Dus Eddy van Dessel aan elkaar, @radiominerva.be. Ook langs die weg kan je nummertjes aanvragen. Maar mensen, niet in de week doen, dat gaan we niet doen. Nee. Het is op de zondagavond vanaf 6:00. Dan mag je mailtjes binnensturen. Dan gaan we erop reageren. Niet eerder, dus we gaan niet, als er mensen maandag een mailtje sturen, dat mee opnemen in ons programma. Want dan moet ik niet, geen telefonische niet meer meepakken. Nee, dat is dan niet meer nodig. Maar in ieder geval, ik heb een mailtje gekregen van Koos. En ze vroeg mij het laatste nieuwe nummerke te draaien van Justin De Wild. Ja, niet bekend hier in België, maar in Nederland is hij momenteel nummer 1 met zijn Cheerio. Ik heb het opgezocht en ik heb die bij. Groetjes daar in Nederland.

0: Kapla, speciaal voor Koos uit Bergen op Zoom. Deze Cheerio van Justin de Wild. Ik ben eens benieuwd of dat deze ook zo populair blijft als Marco Schuitmaker, zijn engelbewaarder. We zullen het weten, hè, binnen een paar maanden, of dat het nog zo'n populair nummer zal zijn. Even kijken, we gaan naar Ekeren, want Frank uit Ekeren, die heeft gebeld met ons Lutgarde. Groetjes aan alle leden van Radio Minerva. En dankzij Frank uit Ekeren gaan we luisteren naar de Shangri-La's en de Leader of the Pack.
1: Music Maestro.
2: Is she really going out with him?
3: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
3: Mm-mm.
2: By the way,

The Shangri-Las and the Leader of the Pack. Ja, dat was John Travolta ook in die film Grease, weet je wel. Ah, die geweldige film met Olivia Newton-John. Ja, die mogen ze elk jaar opnieuw geven. Ik zal hem een keer bekijken. Ik vind het goede en toffe muziek. Nog 8 minuutjes te gaan in ons eerste gedeelte. Maar geen paniek, mensen. Nee. Na de piepjes en het nieuwsbulletin zijn we er gewoon terug in ons tweede gedeelte. En we hebben nog een klein beetje plaats om jullie verzoekjes te noteren. Nog een stuk of 2, 3 mensen. Ludgard de Maximum, en dan moeten we de lijn afsluiten. Dus mensen, je kan nu nog bellen. De lijn is volkomen vrij. Het nummertje, als je dat niet weet, ik zal het nog eventjes herhalen. 03 219 17 27 en dan krijg je Ludgard aan de lijn en daar gaat al de telefoon. Dus nog 2 mensen kunnen er bellen. We gaan naar Weinigem. Daarjuist zaten we in Ekeren. Nu gaan we naar Weinigem en daar woont Marina. En die deed groetjes aan alle luisteraars en alle medewerkers van Radio Minerva. En het liedje dat ze heeft aangevraagd is speciaal voor Ludgard. Ja, die was gisteren jarig, dat zullen we ondertussen allemaal wel weten. En het nummertje dat ons Marina erbij gevraagd heeft, wel, dat is de deze.

I wish you a happy birthday now. Dat was muziek gebracht door Tony Christie. Ons eerste verzoek, het eertje zit er bijna op, ja, het eerste deel. En dat gaan we vullen met muziek van Alegria bij Cirque du Soleil. Want Axel, die heeft ervoor gebeld. Groetjes, die waren gericht aan de mama, James, Eddie en Lutgarde. Dus mensen, geen paniek. Na de piepkist van 7 ben ik er terug met het tweede gedeelte van ons programma Music Maestro Please. En dan nu graag het woord aan Cirque du Soleil en Alegria. Yeah.

0: kat. De zullen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De brand in de duinen van Wenduinen is onder controle, dat laat de politie weten. De brandweer is wel nog volop aan het nablussen en dat zal nog wel even duren. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen blijft onderbroken omdat brandslangen over de rails lopen. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor de oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
6: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
5: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de VS Iran vannacht opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge. Er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt en het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pitcock.
7: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door en toen ik mee zat begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk dat iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag die je dan gelijk afmaakt, dat is toch wel speciaal als renner.
5: De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort, een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog wel even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.
8: Music Maestro met Eddy van Dessel en Ruud Garde. We'll be right back.

Inderdaad, daar ben je momenteel naar aan het luisteren naar Radio Minerva, uitzendend van op Sint-Anneke Linkeroever. En in Studio 2 zit ons Lutgartje, mijn telefoniste van dienst. En ik ben altijd Eddy van Dessel, uw muzikale presentator en gastheer voor het laatste uurtje in ons programma, want we zitten hier nog tot 8 uur. We begonnen ons programma met muziek van een Elvis. En de titel was natuurlijk The Last Farewell. Dat moest ik draaien, want Maria Elvis die had dat gevraagd met de groetjes aan alle luisteraars. En ook heel speciaal aan Eddy en Lutgarde. En ik heb al gehoord dat het al een beetje beter gaat met ons, Maria. En dat is alleen maar heel goed en heel fijn te horen, Maria. Ik zou zeggen, doe zo verder. We gaan naar Niel en daar woont een zekere Sonja. En die heeft gebeld met ons Lutgarde. Groetjes en een dikke zoen aan de jarige. En warme groetjes aan alle luisteraars van deze geweldige radio. En ook nog niet te vergeten, groeten aan Eddy en Lutgarde. En ons Sonja die vroeg mij een nummerje aan van Adia Fadim. Maar ik denk, misschien ben ik verkeerd, maar ik vermoed dat ze deze bedoelde Adria. En het nummerje is getiteld O, waarom?

Ja, ja, ook een geweldige stem, deze Andrea. En het nummer was getiteld Oh, waarom? En ongetwijfeld zul je wel het herkennen, hè? Want dat was eigenlijk een cover op het nummertje van The Righteous Brothers, The Unchained Melody. We gaan naar Temse, daar woont Ronnie, heeft ons ook gecontacteerd. En groetjes, die waren gericht aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Minerva. En we weten, dat zijn heel wat luisteraars, beste Ronnie. Bij nummerkeuze stond vermeld ietsje van Gary Hegger, graag Vrije Keuze van Dessel. Altijd heel gemakkelijk, dankjewel daarvoor. En ik heb gekozen voor de deze.

Ik heb de hele nacht liggen dromen van je lijf en van je mond en van je kont en alles wat daarbij hangt. Het was muziek van Gary Hager. Goeie muziek en hier bij Radio Minerva ook een goede keuze natuurlijk. Hè. We gaan naar Berchem. Ja, we hebben al in Weinigem gezeten, al in Nederland gezeten. Nu gaan we naar Berchem en daar woont een zekere Bob. En de Bob die deed groetjes aan alle luisteraars van Radio Minerva en ook weer heel speciaal groeten aan Eddy en Lutgarde, waarvan dank. En dankzij Bob gaan we luisteren naar Frank Duval. Ja, wordt toch regelmatig gevraagd in ons programma. Ik verzin het niet. Bob heeft het mij gevraagd om dit nummertje weer te draaien vandaag. Angel of Mine, een trage, een plakker zoals ze zeggen.

Angel of Mine van Frank Duval. Ook weer zo noem ik dat iedereen zal herkennen. Ook het volgende zul je wel herkennen, want ik heb een telefoontje gekregen. Nou, ik niet, ons Lutgaartje, maar ze heeft mij dat laten weten. Van Martine uit Burgt. Ze zei, hey, fijn dat je aanwezig bent vandaag. We zitten met z'n allen op ons mooi terrasje te genieten van het lekkere weer. En we zijn momenteel in de cocktails gevlogen. Mijn man die drinkt altijd gin tonic, zei ze. En ik drink altijd Bacardi Limon. En ik weet, zegt ze, dat er een liedje van was. Kan je dat draaien op Minerva? Dat zou ons heel veel plezier doen. We gaan zelf een dansje doen, zei ze daar. Ik heb gezegd, ja, bij Van Disselt kan dat allemaal. En ik denk dat ze dit nummertje bedoelde. Ik zou zeggen, zet die radio maar al een beetje harder daarin berucht. Want hier is Mart Hoogkramer. MUZIEK

0: laatste die was van mij, hè?
1: Ja, dat is goed, Mart. Ik zal het noteren. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Speciaal voor Martin daar in Burgt, omdat ze daar allemaal in de cocktails zijn gevlogen op hun terrasje. Nou, geef mij maar een gin tonic. Ja, voor mij persoonlijk, als ik toch iets mag kiezen, dan liever een gin tonic. Dat was dus Mart Hoogkamer en het nummer Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. We gaan nu naar Schoten en daar woont een Betty. En die deed de groetjes aan het koppeltje Johnny en Hilde die gisteren getrouwd zijn. Ja, ik heb dat vorige week vermeld, denk ik, hè. Dat ze inderdaad getrouwd waren, of gingen trouwen, beter gezegd. En het nummerje dat Betty er nu heeft bijgevraagd is eentje van Les Paul en Mary Ford via Con Dios.

0: Vaya con Dios, my love. Dat was Les Paul en Mary Ford met een lekker traag walske, of in danstermen een bostonneke, als ik mij niet vergis. Vroeger moesten we dat ook spelen met ons dansorkest. En dan dacht ik, oh nee, het is weer hetzelfde. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat is heel, heel traag als je moet drummen dan. Maar geen probleem, de mensen konden erop dansen. En dat was natuurlijk de boodschap, dat ze plezier maakten. Even kijken, nog 4, 35 minuten misschien nog. Ja, een klein half minuutje, kom. En dan is ons programma voor vandaag er wel op. Ik heb weer goed nieuws. Wat ben ik nu allemaal vertellen? Van Disselke, je moet gewoon dat knopje duwen hier.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Ja, ik had het net op tijd gezien. Het is binnenkomen via de computer. We gaan naar Hoevenen. En daar woont Aurélie Geuzingen. Mooie naam. En Aurélie heeft ons laten weten ook de radio te willen steunen als nieuwste. Steun het lied, waarvoor dank. En bij de nummerkeuze stond er gewoon ABBA. Ja, die hebben heel veel nummerkjes op hun naam staan, lieve Aurélie. Maar ik mocht zelf kiezen en ik heb gekozen, omdat jij voor mij de queen bent vandaag, Dancing Queen van ABBA, van ons nieuwste. Steun het lied, Aurélie Geuzingen.

helemaal tot het einde, The Dancing Queen. En ik ben er zeker van dat ik heel wat ABBA-fans heb blij gemaakt met dit nummertje te draaien hier bij Radio Minerva. Voilà, 1:08, nog een klein half uurtje te gaan met Van Dessel. En ik denk wel dat we gaan geraken met alle verzoekjes af te werken voor het tijdje van 8:00. We gaan naar Mechelen en daar woont Herman. Heeft ook nog gebeld met ons Lutgert. En de Herman die deed groetjes opnieuw aan de Jos en de Fons en dan Thomas van een donderdagavond. En onze Herman die houdt blijkbaar van hele oude muziek. Want hij vroeg mij een nummer te draaien van Mieke Telkamp. Het is eigenlijk een beetje een kleine verlenging van het vorige programma. Dat was 4:00 met de Sis en de Peter. Met allemaal vergeten melodieën van vroeger, Vlaamse klassiekers van vroeger. En deze die zou er ook bij gehoord hebben. Misschien is hij hem eruit, ik weet het niet. Ik heb geen 4:00 blijven luisteren, het kon niet. Maar in ieder geval, Mieke Telkamp die is gevraagd geweest met het nummertje Het dorpje van Sint Bernadette.

Inderdaad, dat kan je wel zeggen. Terug in de tijd met een gouden souvenir. Want we draaiden Mieke Telkamp en het dorpje van Sint Bernadette. Het deed me direct denken heel spontaan aan de film The Sound of Music. Weet je wat, met Maria daar in de bergen. Geweldige film. Mogen ze dit jaar ook een keer geven. Ik zal hem nog een keer zien. Ik ga alle nummertjes meezingen van begin tot einde. Zeker weten. De volgende ga ik ook meezingen. Maar ik kan wel mijn schuifje naar beneden doen. Want we hebben klaarstaan Liliane Saint-Pierre en The Soldiers of Love. Totaal iets anders nu weer. Want een Danny uit Antwerpen, die heeft ervoor gebeld. Met de groeten aan alle medewerkers, luisteraars van Radio Minerve en ook weer heel speciaal groeten aan Eddy en Lutgarde. Dankjewel, Danny.

Een grote hit van Liliana Saint-Pierre, Soldiers of Love. Goeie nummer, goeie nummer. Wat heb ik nu klaarstaan? Iets rustiger. Ja, volledig rust. We gaan terug luisteren naar een heel zacht nummertje. Een heel mooie trouwens, van Anne-Christie de Roos. En de reden is omdat Roger uit Zwijndrecht ervoor gebeld heeft met de groeten aan zijn liefste Christel. MUZIEK

0: Blijft mooi, hè? Ja, ik kan hem blijven draaien. Deze Anne Christie en de Roos. Vorige week, beste vrienden, had ik een mailtje gekregen van Julia Dupont. Een verzoekje uit Rotterdam. Ik verzin het echt niet. Ik kan het hier laten lezen. Ik kan een foto nemen, op Facebook zetten. Maar ik ga het niet doen. En jullie geloven mij natuurlijk, hè? Maar ik had geen plaats meer om het nummerje te draaien. En het mailtje ging als volgt. Beste Eddy en Lutgarde, hier een warme groet vanuit Rotterdam. Graag vraag ik het nummertje Ik wil deze nacht in de straal te verdwalen van Wannes van de Velde. Alvast super bedankt en groetjes aan mijn vriend Jules en alle luisteraars van Stad. En dit allemaal vanwege Julia uit Rotterdam. Hopelijk, Julia, ben je aan het luisteren vandaag, want vorige week, ik zeg het, mijn excuses, ik had geen tijd meer, maar nu heb ik hem er alvast in geprogrammeerd. Hier is Wannes van de Velde en Ik wil deze nacht in de straal te verdwalen.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen, werd die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen.

0: Hermankuis.
1: Voilà, voor Julia uit Rotterdam draaiden we deze Wannes van de Velde en ik wil deze nacht in de stroten verdwalen. Ja, ik moet het op zijn Antwerp zeggen, want het gaat erover. Oké, goed. Nog 10 minuten te gaan en ik denk dat ik bijna door al mijn verzoekjes heen ben en door ben. Goed, hè. Ik heb nog eentje hier klaarstaan. Dat is eentje van Linda uit Brasschaat. Ze zei, hey Van Dessel, fijn dat je vandaag aanwezig bent. Kan je een nummerje draaien uit de jaren 70, 80 en goeie disco eventueel van de Tram. U ziet maar, het mag een goeie disco zijn. Je mag zelf kiezen. En verder deed ons Linda nog de groeten aan mama Josephine, die vandaag op bezoek is daar in Brasschaat. Ik mocht zelf kiezen. Ik heb gekozen voor de Tramps. Natuurlijk, speciaal voor jullie. Hier is Disco Inferno. Van begin tot het einde, maar wel in een speciaal jasje.

Muziek, hè? Ik kan niet blijven stilzitten met een stoel. Ik ben zelf even gaan rechtstaan. Jullie ook? Ja, goed, hè? Ja, dat is de bedoeling van ons programma, hè? Leuke, gezellige muziek draaien op de zondagavond. Nu moet ik al wel zeggen, mensen, volgende week... Ja, ik hoor je wel zeggen, ja, oh, hij is er niet. Ja, inderdaad, ik ben er niet. 3 weken na elkaar ben ik niet aanwezig. Ja, maar ik zal zorgen... Ik ga programma's opnemen en ik zal ervoor zorgen dat jullie gaan zeggen... Hé, dat is goede muziek op de zondagavond tussen 6 en 8. Dus blijven luisteren. Vooral naar Minerva van 's morgens tot 's avonds. Van maandag tot en met zondag blijven luisteren. Maar volgende week, dus 3 weken na elkaar, is Van Desseltje niet aanwezig wegens andere activiteiten. Maar ik zal zorgen dat er een opgenomen programma zal zijn met goede muziek. Dus je kan niet bellen, ik zeg het nog een keer. En ook niet proberen om nummertjes aan te vragen via de mail of zoiets. Want dat gaat allemaal niet lukken. Dat gaan we niet doen. Hoor goed, dat gaan we gewoon niet doen. Bea. Ja, en Bea heeft ook nog gebeld straks. En Bea is een grote fan van Rob de Nijs. Ze zei, hey, ik ben een beetje teleurgesteld. Ja, je hebt een leuk programma, maar ik vind dat Rob de Nijs veel te weinig wordt gedraaid in jouw programma. Nu, Bea, ik kan alleen maar zeggen, ja, de mensen bepalen mijn programma voor 95%. Dus als Rob de Nijs niet gevraagd wordt, kan ik Rob de Nijs ook niet draaien. Maar Bea heeft nu gezorgd dat we een nummertje gaan draaien van Rob de Nijs. En ik mocht wel zelf kiezen. Daar heeft ze er nog bij gezegd. Dus Bea, ik heb een heel mooi nummer gekozen, speciaal voor jou. Het is getiteld Zonder Jou. Hier is Rob de Nijs.

0: Zonder jou, speciaal voor Bea. Dat was Rob de Nijs, meteen ons laatste vocaal in ons programma. Maak er nog een fijne zondagavond van. Bedankt voor die leuke reacties aan de telefoon. Ook via de website en Facebook en alle social media dat we hier binnengekregen hebben. Bedankt voor die leuke reacties. Ik ben er terug volgende week, maar dan wel opgenomen. Ik heb het gezegd, 3 weken na elkaar is er G. Van Dessen live aanwezig. Maar ik zal zorgen voor goede muziek met een opgenomen programma. Tot de volgende keer. Bye bye.
1: Dit was Music Maestro. Tot volgende week.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De brandweer moet nog heel de nacht nablussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant. Je hoort burgemeester Wilfried van Daan.
3: Momenteel is de brand onder controle, maar men zal wel nog de hele nacht waken, omdat er is veel wind, zoals u voelt. En het flakkert dus wel voortdurend terug op. Dus ongeveer een 2 hectare in de duinen is in brand gevlogen eigenlijk. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Je weet het nooit.
2: Onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dat de zeestraat gesloten blijft, zolang de VS zich blijft moeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran, onder meer rond die straat van Hormuz. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock.
4: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door en toen ik mee zat begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk dat iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag die je dan gelijk afmaakt, dat is toch wel speciaal als renner.
2: De rit werd trouwens met de 30 kilometer ingekorte maatregel van de organisatie door de hitte. De zon die blijft nog even schijnen, temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht trouwens. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met hun bekske tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Je hebt een fantastische dag gehad, hè? Ja, ik weet het. Ik niet. Nee. Als ik uit mijn vlooie bakje stapte, voelde ik al een beetje debri. En dan hoorde ik het weerbericht voor de komende 7 dagen. Dan kreeg ik helemaal een trap in mijn keel. En toen je niet eens arkt, hè, een schilke verdreed, dan moet je van u afschrijven. Dus ik heb een kaart gestuurd naar de sneeuwman. Ja, en ik heb er opgezet, recht uit mijn hart. Beste sneeuwman, mateke, ik mis u. En ik ga na een plotje voor hem draaien in de hoop dat hem zo rap mogelijk terugkomt. Pas op, die gaat waarschijnlijk in zijn eigen denken, ga lelijke noop, geeft me een heel de winter verwengst en na gaat hem me missen zeker.

Linklukken door het orkest van James Last. Als je zo een pseudo-kerstlied hoort tijdens een niet-golf, geef toe, dat is verfrissender als een nice lolly afvliegen. Pas op, ik heb zomerse platen ook. Nat King Cole, Those Hazy, Lazy, Crazy Days of Summer.

Summertime Blues van Eddie Cochran. Ja, bij zo'n weer, pas op, het is niet allemaal plezant. Hè. Als ik naar mijn hartje veel kloppen, hè, dan heb ik zo het gevoel dat ik een boerhamer onder mijn linker teet heb zitten. A Heartbeat van Buddy Holly.

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen van Corrie Konings. Lieve meisjes, sterke jongens, we moeten af en toe eens serieus kunnen zijn. Warm weer, dat is gezellig. Dat is plezant. Maar heet weer, dat is gevaarlijk. Veel van onze luisteraars zitten in de kwetsbare groep. Dus, verzorg uzelf. Drinken. Verkoelen. Geen zware inspanningen. En als je met je wagen geen blijf niet meer weet, als je gewicht niet goed voelt, dan bel de iemand op. Familie, de buren, vrienden, kennissen, thuishulp, oorsdokter, neemt geen risico's. I just don't know what to do with myself, Dusty Springfield.

Una lacrima sul viso van Bobby Solo, qua zomerse muziek kan dat tellen. En speciaal voor deze dag, spijtig dat een bekend verbaas, Beautiful Sunday van Daniel Boone.

Summertime in de versie van Shakespeare. Lieve dames, dit lied vraagt aangepaste kledij. Al de strooien rokske maar boven, de lambade.

De nomade van Kaioma. Ja, ik vind dat ze dat moesten verbieden, strooien rokjes. Ja, dat is gelijk als een oos, een strooien dak. Minstens dat er een bliksem insloot, flop, alles in vuur en vlam. Ja, als je nou een vrouw, je zit aan het dansen, die er strooien rokjes aan, je zit een sigaret aan het smoren, een verkeerde beweging, die er poep in de fik. Gewoon verbieden. Loco in Acapulco van de Four Tops.

Everybody's Talking in de versie van Valdo de los Rios. Triestig nieuws vandaag. Pepino Di Capri. Die is weggegaan. Heen gegaan, zeg maar. Roberta, een van zijn grootste hits.

Een last farewell van Roger Whittaker. Ja, dat is een beetje sfeermuziek bij de Tall Ships Race. Sailing Home van Piet Veerman.

Sailing Home van Piet Veerman, voorzanger van de Cats, weet nog wel. Voor het laatste leken van het eerste uur heb ik op geen kosten gezien. De Vienna Symphonic Orchestra. Ons studio is juist genoeg vriel die een troep muzikanten binnen te krijgen. Hun versie van Sailing. Tot straks na de reclame en het nieuws.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De brandweer moet nog heel de nacht nablussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant. Dat zegt burgemeester Wilfried van Dalen.
3: Momenteel is de brand onder controle, maar men zal wel nog de hele nacht waken, omdat er is veel wind, zoals u voelt. En het flakkert dus wel voortdurend terug op. Dus ongeveer 2 hectare in de duinen is in brand gevlogen eigenlijk. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Je weet het nooit.
2: Er is geen sprake van kwaad opzet. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag afgezakt naar Hasselt voor de Limburg Pride. Het was de 2e editie, meteen een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. En onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dat de zeestraat gesloten blijft, zolang de VS zich blijft moeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran, onder meer rond die straat van Hormuz. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen 31 graden dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

De Magnificent Seven, gewoon omdat er 7 fantastische zomerse dagen aankomen. De wereld is nou veranderd, hè. Sinds de jaren 60 gingen wij allemaal naar Spanje, naar de costas. Want het was er warm. Na beginnen al die Spanjaarden naar hier te komen. Want het is hier warmer. Dus stel ik voor dat Sint-Annekestraat, want dat kunnen die niet uitspreken, dat verstond die niet, dat we daar Costa Minerva noemen. We zetten een paar steren op de straat. Ja, die horens. Ja, zangdraars, maar dan zijn het koeien. Dat verschil gaan ze wel zingen. Hè. En muziek, dat hebben we ook al. Hè. En dan paella op de kaart zetten. Succes verzekerd. Un canto a Galicia van Julio Iglesias.

Domientje, Roda T. van Demis Roussos, dat is exotische muziek. Ik heb nog eentje van begin jaren 60. Dino Garcia en La Felicidad.

Jeke, jeke, van Morikante. Als je dat leek draait ver dat gewoon een leefde scène begint, dan kreeg je de storpen op life. Ik heb het veel beter. You want love and mixed emotions.

San Francisco van Scott McKenzie. Dat is om de boel wat op te fleuren. Hè? Dan thuis in de jaren 60, hè? Bloemetjes in hun haar steken. En door in San Francisco, door zijn volgens mij veel bloemetjes geplukt. Hè? In Massachusetts, dat weet ik niet. Dat moet aan de Bee Gees vragen.

Fan van de Beach Boys. Ja, maar ze pakken eigenlijk heel veel plezierikjes af. Hè. Alleen stelde hij ver binnenkort dat je naar een café gaat. Je kunt alleen Oxo, chocomel of milkshakes krijgen. Zo'n ander tijd is een Bobby Hans Schoepen, hè, dat was een visionair. Die vreesde er al voor. Café zonder bier.

Working my way back to you van de Detroit Spinners. En onder het motto Alleen is maar alleen, Diana Ross and the Supremes. My world is empty without you.

Yesterday Man van Chris Andrews. Ik heb nog de Pied Piper van Crispin St. Peters. En dan, lieve meisjes, sterke jongens, geef ik de spreektoeter door en wens u een zwoele avond. Hoe dat je die invult, dat beslist je zelf over. Daar heb ik maar niet mee te moeien. Tot woensdagavond 10 uur voor de nachtwacht. En duizend en eenmaal dank voor het luisteren.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Kortrijk is deze namiddag een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren. Intussen is hij aan de betere hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw moest geëvacueerd worden van een van de glijbanen. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde hier en daar tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten. Die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. De wetenschappers hebben hun bedenkingen. Je hoort Philippe Molet van de Volkssterrenwacht Mira.
3: Die impact is dusdanig dat je eigenlijk gewoon niet meer aan onderzoek gaat kunnen doen. Dus als daarboven aan de hemel 4000 van die dingen gaat hangen, iets dat 4 keer helderder is dan de volle maan, dan kan je die zwakke objecten niet meer bestuderen. Het gaat natuurlijk uiteraard ook een impact hebben op de natuur en dergelijke, en ook op de mens.
2: Want 's nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te geraken, dat melden Britse media. Vrijdag stak een bootje met maar liefst 128 migranten het kanaal over en dat is dus een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar -41% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de Ronde van Frankrijk is 1 zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken reed. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur die werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match die duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. In de buurt van Luxor in Egypte hebben Nederlandse onderzoekers een graf ontdekt van 3000 jaar oud. Het gaat om het graf van een man die Paser heet. Het heeft een binnenplaats met een kapel en verschillende grafkamers. Er werden ook afbeeldingen gevonden van de man die goden en heiligdommen aanbidt. De onderzoekers die gaan nu proberen te achterhalen wie die man precies was. En dan heb ik nog het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.

Goedenavond. Ja, was dat hier allemaal? Geen platenkast? Wat is er aan de hand? Zijn we overgenomen door een concurrerende zender of zo? Nee, geen paniek. Vanavond is er hier in Antwerpen ter gelegenheid van de Tall Ship Race een groots vuurwerk en Minerva heeft de eer en het genoegen daar de soundtrack bij te voorzien. Dus als je het vuurwerk wil bekijken met de bijhorende muziek erbij, stem dan zeker af op de 98 FM. En straks ongeveer rond 10:30, dan gaan we het vuurwerk op u loslaten. Ondertussen gaan Gunther en ik ben Patrick, wij gaan dit uurtje opvullen met wat muziek die een beetje, ja, Tall Ship geïnspireerd is. Liedjes over boten, wind, zon en zee.

Wijlen, Joe Harris, als de, waar de zon en de zee elkaar kussen. Ja, als je dat zo bekijkt, al die grote zeilschepen, dan heb je wel zin om de zon en de zee gaan op te zoeken. Maar het moet ook altijd niet zo ver zijn. Gewoon op een rivier gaan rondvaren kan ook leuk zijn.

Ja, ja, zeilen. Het moet plezant zijn. En als je ziet welke grote schepen er hier allemaal aangemeerd liggen in Antwerpen, kan het moeilijk anders zijn. We hebben zo net bericht gekregen van aan de kade in Antwerpen dat het nog een paar minuutjes gaat duren voor we met het vuurwerk gaan beginnen. Wij gaan ondertussen al een instrumentaaltje klaarzetten. En dan komt het vuurwerk. Dus niet meteen echt Minerva-muziek, maar je gaat er ook niet van doodgaan.

zo. Ik hoop dat u er een beetje van genoten hebt van het vuurwerk. Tenminste, als u in Antwerpen in de buurt van de kade was. En anders ja, hebt u toch een mooi intermezzo op de radio gehad. En we sloten af met Bart Keil, zeil je voor het eerst. Ja, een echte zeeman is er volgens mij niet aan verloren gegaan. En kent u nog vroeger, van vroeger de reeks Loveboat? Je weet wel, met die kapitein met weinig

Je vraagt me toch stilletjes aan af wat er eigenlijk allemaal gebeurt op zo'n zeilboot. Zou het gewoon zuiver het zeilen en de sport zijn, of is het ook een beetje loveboat? Ja, voor mij een vraag, voor sommigen weet natuurlijk. En langs de andere kant, zeilen, volgens mij is dat geen goedkope hobby, maar je maakt het natuurlijk zo duur als je zelf wilt. Je kan bijvoorbeeld ook gewoon een strijkplank pakken en er een zeil op zetten.

0: Bercer mon cœur pour la vie.
1: Ik ben normaal gezien geen liefhebber van Franstalige muziek, maar voor Charlotte René en La Mer maak ik heel graag een uitzondering.

Dana Winner met een lied over het risico van het beroepsvissen, de oude man en de zee. Hij had beter gezorgd voor een reddingsbootje, bijvoorbeeld een knalrode gummi.

ik al die liedjes hoor over schipbreuken, verdrinken, rubberboten en andere toestanden, dan blijf ik toch liever op het strand samen met Cliff Richard on the beach. En het is stilaan tijd om afscheid van u te nemen. Deze alternatieve zeemansplatenkast zit erop. U krijgt de groeten van matroos Patrick, die achter de knoppen en microfoon zat. En onze matroos Gunther, die fungeerde als verbindingsofficier tussen hier en de kade voor het vuurwerk. We horen u graag volgende keer terug en we nemen afscheid met een plaatje, ook over het strand.

hier dat ik met jong Sjan in Benidorm zit. Die tegen mijn roesting. Val te val volk en val te waar. Gezwierd doe kapot. En wat doe je dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet. En dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen.

0: Ik wil naar Sint-Anne en dan naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei sugeren broen zes. Alle dagen dat je zag van
0: smeert mijn rug eens in.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen, nog

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 doden gevallen bij een brand in een café. Dat heeft de Thaise regering bekendgemaakt. Toen de hulpdiensten arriveerden, sloeg de vlammen al meters hoog uit het gebouw. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En ook in Parijs heeft het gebrand in het bos van Fontainebleau. De afgelopen dagen zijn er in die regio al meerdere brandhaarden geweest. De blusvliegtuigen uit het zuiden van het land moesten overvliegen om de brand onder controle te krijgen. Door het vuur moesten ook enkele belangrijke autostrades afgesloten worden. Tennis dan. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld ook. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. In de Ronde van Frankrijk is één zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken reed. Het ging om een auto van de Franse sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
3: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow. Charge.
4: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzaak.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De dodental na de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 13. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis overleden is aan haar verwondingen. Journaliste Eva Peters is nog altijd in Bedar. Dat is een van de zwaarst getroffen dorpen.
3: Als je dan kijkt hier in het dorp zelf, dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren eigenlijk. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is, maar wel de heuvels rond. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden, dat de huizen echt verwoest zijn en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
2: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. Hier bij ons in de provincie Namen is deze middag een natuurbrand uitgebroken in de gemeente Houillé. Het vuur woedde over een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. 1 huis dreigde in de vlammen op te gaan, maar de brandweer kon het nog redden. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden vanavond terugkeren naar hun huis. En ook in Venezuela is de dodental opgelopen. Er zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na 2 verwoestende aardbevingen daar. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De Verenigde Naties schatten dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin gevonden worden is nu, 18 dagen na de aardbevingen, zo goed als onbestaande. En afsluiten doen we met het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk, minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.

if you're thinking out of cure.